0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Ginny, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren?
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Radio Oost.

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Odido. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Dat was het eerste deel, het Allegro uit het derde Brandenburger Concert van Johann Sebastian Bach. En je hoorde het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Ton Koopman.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.

0: Een hele goede morgen. Het is ruim 10 minuten over 8 op deze eerste zondag van juli. Welkom bij Thuis op Zondag tot 12 uur op Radio Oost met in het eerste uur licht klassieke muziek. En dat zal vandaag voor de laatste keer zijn, maar daarover straks meer. Collega Marieke Sleijdering presenteert van 10 tot 12 de tweede helft van het programma en tot die tijd ben ik je gast hier. Het wordt vandaag bewolkt, maar soms laat de zon zich ook even zien en ook is er kans op lokaal wat lichte regen. Het wordt vanmiddag 21 tot 23 graden met een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Straks na het bulletin van 8:30 meer van onze weerman Hans Nienhuis. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je en in dit uur de vaste onderdelen. Zoals de inspiratiecolumn, het regionale bulletin, het weerpraatje en muziek van onder andere Vivaldi, Piazzolla en Mozart. En het is de laatste dag waarop je een noodradio kunt winnen. Ook in dit en volgende uren is dat het geval. Tot 10 uur zijn technicus Erik Punt en ik bij je in
1: Thuis op Zondag.
0: Geen Bach-kantaat vandaag, want dat heb ik immers net gedraaid. Religieuze muziek wel van Antonio Vivaldi. Cum Dederit is een van de meest meditatieve en virtuose aria's uit Vivaldi's zetting van Psalm 127. Nisi Dominus heet die. Het is geschreven voor alt of countertenor en strijkers en het tempo is langzaam. En valt op door de hypnotiserende herhaling van één enkele dalende baslijn die de slaap, de somnum, symboliseert. En de tekst is dus afkomstig uit Psalm 127. Cum Dederit dilectis suis somnum, oftewel hij geeft het zijn beminden in de slaap. Wij gaan luisteren naar de countertenor Filip Jaruzelski samen met het ensemble Matthäus onder leiding van Jean-Christophe Spinosi.

0: De aria Cum Dideriet was dat, het vierde deel uit Nisi Dominus in G-klein van Antonio Vivaldi. En je hoorde de countertenor Philippe Jaroussky samen met het ensemble Matthäus. Het is bijna 18 minuten over 8 tijd van onze inspiratiekolom. En die wordt vandaag verzorgd door dominee Klaas van den Kamp. Hij was, moet ik eigenlijk zeggen, want hij is sinds vorige week met emeritaat, zo heet de pensionering in de kerk. Hij was klassisch predikant voor Overijssel en Flevoland.
1: Dit is de laatste column in Tuus op Zondag. Het giet over doe het zelf. Vanaf nu moet je zelf voor commentaar zorgen. RTV Oost stopt vandaag met de columns over levensbeschouwing. Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd om steen te gooien en een tijd om steen te verzamelen, zegt prediker. Er is een tijd van begin en een tijd van ophalen. Het is toevallig dat dit afscheid samenvalt met mijn emeritaat. Ik ben eigenlijk maar ene uit een groep van columnisten. We waren ooit met een man of tien, mens of tien moet ik zijn. Van de Syrisch-orthodoxe Ivor Kors tot de Joodse Bet Oude Engbrink. En vele smaken ertussenin. De column mag over alles gaan, zeiden ze tegen ons. Als hier de luisteraar maar stof kreeg om me na te denken. Het giet allemaal terug op de jaren 90, toen Anne van der Meijden proefstukjes voorlas uit zijn Twentse Bijbel. Later ging anderen meedoen met andere thema's en toen ben ze het columns gaan noemen. Een vreemd woord eigenlijk. Column komt uit het Latijn. Het betekent zuil. Een zuil verwijst naar de smalle, verticale stukjes in kranten waar mensen met gevoel voor taal en humor commentaar gaven op het nieuws. In het dialect gebruiken we dat woord eigenlijk niet. We hebben het liever over een stukje. Dat klinkt gewoner. Onderzoekers als Abel Darwinkel hem laten zien dat we dan in de streektaal ook graag verkleinwoordjes gebruiken. We noemen onze bijdrage dus ook niet praat, want het staat dichter bij groot praat. Nee, we noemen het liever een pruitje. Dan blijft het dichter bij de keukentafel. Nou, de laatste keer. Hier, beste luisteraar, mag vanaf nou uw eigen column maken. Praat maar hardop tegen uzelf over geloof, hoop en liefde. Ik zie door allerlei voordelen neer. Je kunt zelf het onderwerp bepalen, en de lengte, en de taal, en de plot. Je kunt er AI bij gebruiken. Je staat zelf in het zenuwcentrum van uw eigen tekst. Een ander hoeft niet meer voor u te denken. Eigenlijk vreemd dat de doe-het-zelf-versie nog niet eerder in de markt te zetten is. Als je er nou volgende weken mee begint, dan kan je het proberen of bevalt. Giet het goed, dan kan je het vaker toepassen. Dan kunnen we gewoon onze eigen werkelijkheid creëren. Want de mogelijkheden zijn onbegrensd. In onze fantasie kunnen we het Nederlands elftal wereldkampioen maken. In onze fantasie kan het kabinet Jetten Noberwen van de Boeren. Hoe mooi is dat allemaal? Misschien vind je dit nog een beetje lastig. Om uw fantasie op het leem los te laten. Maar ja, geloof of dat nou christelijk is, of joods, of seculier, begint met verbeeldingskracht. Uit lastig vind, kan ik u nog een lichtere suggestie aan de hand doen. Ga gewoon aan tafel zitten met iemand anders. Zet de radio zachter en praat eens met mekaar. En vraag dan aan de ander, mag ik u niet een pruim? Wat leeft er in uw harten? Wat heb je op uw lever? Wat komt er in uw hoofd? Hoe is het met uw ziel? Kortom, lieve mensen, maak er iets van. Het gaat goed.

Het Ave Maria, een van de vele uitvoeringen van het Ave Maria van Bach en Gounod. In dit geval gezongen door de sopraan Cheryl Studer. Samen met de London Symphony Orchestra onder leiding van Ayon Marin. Straks het regionale bulletin, maar eerst nog muziek van Astor Piazzolla. Oblivion, dat is een stuk wat veelvuldig is bewerkt voor diverse instrumenten en opgenomen door talloze klassieke en jazzartiesten. Wij gaan luisteren naar een uitvoering door natuurlijk de Nederlandse bandoneon speler Karel Kraaienhof samen met het Nederlands Kamerkoor en het Kamerorkest van het Concertgebouw.

Ja, een hele fraaie uitvoering van het stuk Oblivion van Astor Piazzolla door Karel Kraaienhof op bandoneon samen met het Nederlands Kamerkoor en het Kamerorkest van het Concertgebouw. Het is bijna 8:58, tijd voor het regionale bulletin. Een vrachtwagen heeft gisteravond het spoorviaduct aan de Brinkgrevenweg in Deventer geschampt. En de weg werd enige tijd afgesloten en het treinverkeer stilgelegd. Er is zowel schade aan het dak van de trailer als aan de spoorbrug en middelstrijden rijden de treinen weer. Een trike, en dat is een driewielige motor, is gisteravond uit de bocht gevlogen in het buitengebied van Heten. Daarbij raakten de bestuurder en de bijrijder gewond. Het ongeluk gebeurde op de Witteveense weg. Door nog onbekende oorzaak raakte het voertuig van de weg en kwam het in de greppel tegen een boom tot stilstand. De beide slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En uit duizenden inzendingen is Gerrit Kosters met zijn foto van de watermolen van Oele de winnaar geworden van het mooiste plekje van Overijssel. Tijdens een feestelijke finale in Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle ontving hij de winnaarstrofee en een ballonvaart boven Overijssel in de RTV Oost luchtballon. De fotowedstrijd werd dit voorjaar georganiseerd door Visit Oost en RTV Oost en kon rekenen op ruim 1000 ingezonden foto's van een bijzondere plek in de provincie. Uit alle inzendingen selecteerde een vakjury 22 finalisten en daaruit werd dus de foto van Gerrit Kosters gekozen door zowel de vakjury als het publiek. En je kunt deze uitzending van die finale vanmiddag om 5:10 weer zien op TV Oost. Tientallen supporters van Marokko hebben zich gisteravond direct na het laatste fluitsignaal verzameld op een rotonde in Enschede. Het land bereikte gisteravond de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van medegastland Canada. Traditiegetrouw werd feest gevierd op de rotonde op het Strooink in Enschede-Zuid. En dat ging gepaard met heel veel getoeter, rookbommen en vuurwerk. En Marokko heeft zich als eerste land geplaatst voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap voetbal en speelt donderdag in de kwartfinales tegen Frankrijk. Dit en meer nieuws en verhalen kun je vinden op onze site en in de app. Ja, en dit geluid betekent dat wij weer een noodradio gaan weggeven. En daarvoor kun je appen naar 06-4567-1331. En heel simpel, als je noodradio appt, dan komt dat bij ons binnen. Bellen hoeft niet, want in dit geval doen we alleen aan appen. En straks, ik denk over een kwartiertje of zo, dan gaan wij de winnaar bekendmaken.

0: pianiste Wibi Surya die speelde van Frans Liszt Liebestraum. Om bijna 8:59 gaan we uiteraard praten over het weer met onze weerman Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
1: Dag Bas, goedemorgen.
0: Nu schijnt de zon buiten, maar het heeft vanmorgen ook al wat geregend, moet ik zeggen.
1: Ja, het is eigenlijk de afgelopen dagen al min of meer steeds hetzelfde weer. Het zijn van die vrij dunne pakketten bewolking, waar dan toch ook een dunne lichte bui uit kan vallen. Het zit dan heel grijs aan de horizon en denk je, nou, daar komt echt wat aan. En dan blijkt er volgens maar een paar tiende millimeter. De straat wordt er amper nat van, maar ja, het wekt allemaal niet de indruk van de zomerse dag.
0: Nee, aan de andere kant, het is ook wel best wel lekker weer eigenlijk, toch?
1: Ja, het is iets aan de koele kant voor de tijd van het jaar. We zouden nou recht hebben, is altijd een raar woord eigenlijk, maar 22 of 23 graden. Dat in Twente, in de kop van de provincie, een graad minder. Dat is dan eigenlijk waar je gemiddeld gesproken recht op hebt. Daar zitten we vandaag onder. Het is 20 of 21 graden. Nou, in Twente wordt het misschien net aan. Als je heel veel geluk hebt, 22, dan haal je dus de normaal. Maar we doen dat wel met veel bewolking en een spat regen. En die buien die er zijn, die leven vanmiddag een klein beetje op. Dus het wordt echt wel een buiig weertype, maar het zijn dunne buien. Telkens tussendoor even droog, heel misschien een bleke knipoog van de zon. En dan komt er alweer een nieuwe bui aan. En dat gaat eigenlijk de hele dag een beetje zo door.
0: Is dat ook wat we de komende dagen kunnen verwachten, Hans?
1: Het lijkt er wel op, want we zien de komende dagen eigenlijk op de weerkaart nog steeds hetzelfde regime. Boven Zuidwest-Europa bij Spanje in de buurt bot een behoorlijk pittig hoge drukgebied op. Het Azorenhoog heeft er zin in. Die zit eigenlijk altijd wel boven de oceaan, maar nu heeft hij een uitloper richting Spanje en Frankrijk. Maar die blijft daar liggen en die wil niet afsnoeren. En dat zorgt ervoor dat wij hier in Noordwest-Europa te maken houden met westelijke winden. West- tot noordwestelijke winden in de bovenlucht, vrij koele bovenlucht ook, en buienvorming. We zien morgen een mix van zon en bewolking waarbij de bewolking dominant is. Westelijke winden, kracht 3 ongeveer in de middag. Maar die westenwinden zijn met een bochtje tot ons gekomen en voeren eigenlijk best wel milde lucht aan. Het wordt morgen ruim 24 graden in Twente. Ondanks dus een wolkendek met weinig zon en af en toe een spat regen. En dat zijn ook de temperaturen voor dinsdag. Een graad of 24 in Twente, 23 in de kop. Alleen daar staat er meer wind bij. Dus dinsdag dan hebben we een west- tot noordwestelijke wind een ruime kracht 4 en ook wat vlagerig in de middag. Dus vandaag, morgen en overmorgen, ja, bewolking dominant. Af en toe een bui. Soms heeft de zon even ruimte, maar de bewolking is toch wel, geeft de toon aan.
0: En wat is op de iets langere termijn het vooruitzicht?
1: Ja, dat is dus interessant, want dat hoge drukgebied, dat Azorenhoog, begint toch die afsnoering, die eigenlijk al een week lang beloofd was, begint die te laten afbreken. Vanaf woensdag dan zien we een weersverbetering aankomen. Het wordt dan een graad of 25, fijne temperaturen voor iedereen, denk ik. Het blijft droog, bewolking begint wat op te breken en er komt meer ruimte voor de zon, met name vanaf woensdagmiddag. En de tweede helft van de week, donderdag, vrijdag en zaterdag. Nou, temperaturen gaan eerst naar 29 graden, dan gaan ze de 30 graden in vanaf vrijdag. En als deze pluim uitkomt zoals ik hem hier nu heb, pakken we een tweede hittegolf.
0: Zo, nou, ja. Laten we dat nog maar eerst eens even afwachten.
1: Dat moeten we eerst nog even afwachten. Wat we in elk geval wel al zien is dat er meer zon bij komt. Dus woensdag gaat het licht aan en donderdag en vrijdag zijn behoorlijk zonnige dagen met temperaturen dus boven in de 20 of onder in de 30 graden. Met wind uit het noord of noordoosten. Dan is het ook volledig droog en dan is opeens de zomer weer terug in onze provincie.
0: Ja, nou ja, dat is ook wel weer fijn. Hans, mag ik je danken en fijne dag verder.
1: Fijne morgen.
0: Hoi.
2: Thuis op zondag.

Dat was het rondo uit het Hoornconcert nummer 4 in S groot van Wolfgang Amadeus Mozart. En je hoorde hoornist Radovan Vladkovic samen met die English Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Tate. Zo direct ga ik nog even de gelukkige winnaar bekendmaken van de noodraaien voor dit uur. En degene die wel hebben ingestuurd, want er zijn meer dan 60 inzendingen via de app binnengekomen. In het volgende uur gaan we het natuurlijk opnieuw spelen. Verder met muziek van Edvard Grieg, het Allegro, althans een deel daaruit, uit zijn pianoconcert in A-klein. En je hoorde pianiste Cécile Housset samen met het Symphony Orchestra onder leiding van Neville Mariner.

Ja, dat was een deel uit het Allegro uit het pianoconcert in A klein van Edvard Grieg. Het enige grote symfonische werk dat Grieg schreef. En ondanks het grote succes bij de première sleutelde de componist er nog jaren aan en bracht het nog een paar honderd veranderingen aan. En het concert behoort tegenwoordig tot de meest geliefde pianoconcerten ter wereld. Het is, even kijken, bijna 8,5 minuut voor 9. We hebben een winnaar, dames en heren. Jazeker, de Noodradio. Meer dan 60 inzendingen zijn er naar het Oostnummer geappt. En de winnares, het is een winnares, is Rina Borger. Rina, je moet nog wel even je adres en jouw mail appen naar Oost. Dan komt de Noodradio naar je toe. En voor degene, voor al die meer dan 60 die zich hebben aangemeld, het volgende uur gaan we er ook weer eentje weggeven. Wij gaan besluiten met muziek van Abreu, het wereldberoemde Braziliaanse coronummer Tico Tico no Fubá. Het is gecomponeerd door Zequinha de Abreu en werd in de jazzwereld een legendarisch stuk dankzij de virtuose uitvoering van saxofonist Charlie Parker. Maar ook de uitzonderlijk getalenteerde jonge Nederlandse blokfluitiste Lucie Horsch, die kan er wat van. Luister maar naar haar versie van Tico Tico samen met Fuse.

0: Ja. Tico Tico was dat van De Abreu in een arrangement van Rob Horsting. Overigens uit Enschede komt deze Rob Horsting. En je hoorde Lucie Horsch, de blokfluitiste, de Nederlandse blokfluitiste, samen met het gezelschap Fuse. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur lichtklassieke muziek op de zondagmorgen. En dat is ook het einde van überhaupt de lichtklassieke muziek op de zondagmorgen op Radio Oost. Dat begon ooit in oktober 1994, 32 jaar geleden dus, op initiatief van dirigent en muzikus Rinus Luttekhuis uit Boekelo. Hij benaderde in de tijd directeur Henny Evers met de vraag of hij een klassiek muziekprogramma op Radio Oost mocht maken. En dat miste hij namelijk. Gericht op een breed publiek, want, zo stelde Rinus, klassieke muziek is er van de gewone man en de vrouw. Hij had een hekel aan een elitaire benadering van klassieke muziek. Hij begon met een uurtje in de week, maar niet lang daarna anderhalf uur op de zondagmorgen. Dat vond hij een prachtig tijdstip voor klassieke muziek. Na zijn plotselinge overlijden in 1999 werd hij opgevolgd door Bastiaan Cats, die op zijn beurt werd opgevolgd door Monique Kokkeler en André van Huizen. En de afgelopen bijna 3,5 jaar heb ik met heel veel plezier het uur klassiek op de zondagmorgen mogen samenstellen en presenteren. Daar komt na vandaag, tot mijn spijt, een einde aan. Dat gezegd hebbende, in het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je. En verder uiteraard ook heel veel muziek. Wim Sonneveld, Ilse de Lange, James Last, Bogie en de Longhorn. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur en de reclame.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Railschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. Vier verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
19: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
19: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
20: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Radio Oost. Thuis op zondag.

heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bank

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, een echte evergreen uit de Nederlandstalige muziek. Wim Sonneveld was dat met Het Dorp.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goede morgen, waar je ook bent of wat je ook doet. Fijn dat je hebt afgestemd op Radio Oost met Thuis op zondag. Na 9:30 heb ik muzikale uitgangstips voor je. Verder geven we uiteraard dit uur ook weer een noodradio weg, dus let op. En we hebben onze natuurrubriek. Uiteraard ook heel veel muziek. Van onder andere Cliff Richard, Cornelis Vreeswijk staat op de lijst, James Last. En hierna Ilse de Lange met Get It Right. Tot 12:00 is dit...
1: Thuis op

0: Ja, lekker stevig plaatje op de vroege zondagmorgen. Get It Right van Ilse de Lang was dat. Het is ruim 9:11. Tijd voor onze natuurrubriek. In de schaapskooi van de Lemelenberg vlakbij Gietmen is de zeer zeldzame loopkever ontdekt. Een insect waarvan men dacht dat die uitgestorven was. Schaapsherder Anita Wiggers ontdekte het diertje, reden voor verslaggever Onno Loonstra om naar de schaapskooi af te reizen en de ontdekker te vragen hoe bijzonder deze vondst is.
1: Zij is al tientallen jaren niet meer in Nederland waargenomen. Dus het was een hele bijzondere vondst. Ik zag meteen ook dat het een heel bijzonder dier was. En dan ga je kijken en dan denk je, uitgestorven, is dat wel waar? Dat was dus echt waar. Dus, en in België is die echt zeldzaam.
2: Natuurlijk.
3: Waardoor dacht men dat hij uitgestorven was? Wat was de oorzaak van het uitsterven?
1: Nou ja, omdat alles wordt op waarneming gezet. Hè? Alle vogels en kevers en alles wordt op waarneming gezet. Dat is duidelijk wat er dan allemaal leeft en vliegt in onze omgeving. Dus en er waren maar de laatste, maar 9 waarnemingen in tientallen jaren in Nederland. Dus dan kun je nagaan hoe zeldzaam die is.
3: Daar zijn foto's van gemaakt. Als je naar het beestje kijkt, ziet het inderdaad uit als een kever. Met een soort goud-zilverkleurige panzer, lijkt het wel.
1: Ja, hij veranderde echt. Ik zag hem uit het bladerdek komen. En ik denk, daar komt een klompje goud uit de bladeren. Hij was groen. Toen werd hij goudkleurig. Hij was een beetje blauwig. Nou, toen dacht ik ging meteen ook op de knieën. Ik denk, dit is heel bijzonder. Je ziet hele mooie kevers op de Lemelenberg. Ook van die hele mooie purperkleurige en van meskevers. Maar dit was een hele bijzondere die ik echt nog nooit heb gezien. En ik ben continu, elke dag ben ik met de schapen in het veld. Ik ben altijd met de insecten bezig en met de vogels. Maar dit was echt een waarnemer. En ik denk van, dat is iets heel speciaals.
3: Waardoor wist je dat dit de loopkever was?
1: Nou, dat wist ik eerlijk gezegd niet eens. Ik denk van, wat is dit? Nou, je hebt nu op de telefoon Obsidentify. Kan je meteen checken wat het is natuurlijk. En die gaf dus aan een grote poppen erover. Nou ja, en dan ga ik verder zoeken. Poppen erover. Wie ben jij? En waar kom jij weg? Nou ja, en toen kwam ik er dus achter dat het echt een ontzettend zeldzaam iets was. Dus toen werd ik wel een beetje onrustig. En dan ben ik landschap even ingelicht. Onze ecologen ingelicht. En die zeiden inderdaad, het is een ontzettend zeldzaam uitgestorven beestje in Nederland.
3: Waarom heet het poppen erover?
1: Hij is gek op harige insecten. Dus het is wel, hij kan er ongeveer wel ook wel 10 processierupsen per dag op eten. Hij heeft daar ook een bescherming tegen. Waar bij ons mensen jeuk ontstaat, of bij andere dieren, heeft die poppenrover dus geen last van. Hij is daarvoor ontwikkeld. Maar we hebben heel veel processierupsen, maar zo weinig poppenrovers. Dus heel jammer eigenlijk.
3: Iemand die hier gaat komen om de loopkever te zien, dan zeg je van, doe je best.
1: Ja. Zoek hem maar op en roep me meteen al even. Ja.
3: Anita, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
3: Tot de volgende loopkever.
1: Oké, ja, hoop ik. Of tot het volgende iets leuks wat er komen gaat.

is mijn vriend stuk voor stuk. Ik had een ander beeld van echt geluk. Toneel is leeg, publiek is fout.

bleef nooit as en wat. Maar in de ding op mijn pad. Net als hier een schierakkoord. Of gooi je rood dat is ook net een aas belicht. Ik was blieder met die telefoontje. Proost me, ja. Ik heb

Cliff Richard was dat met We Don't Talk Anymore. En daarvoor hoorde je evenwicht van de Groningse troubadour Jan Henk de Groot. Het is 7,5 minuut voor 9:30. Het is tijd voor het volgende.

Shania Twain was dat met You're Still the One. Het is iets voor 9:30. Vol programma vandaag. Straks gaan we bekendmaken wie de Noodradio heeft gewonnen. Er komen zoveel van die appjes binnen met Noodradio. Dus ik prik er gewoon lukraak eentje. Dat lijkt mij het meest eerlijk. In elk geval heb ik nu een blokje muzikale uitgaanstips voor je. Deventer is één groot theater vandaag met vele nationale en internationale voorstellingen in de historische binnenstad en locaties rondom het centrum in het internationaal buitentheaterfestival Deventer op Stelten. En dat begint vanmorgen om 11 uur. Met theater op Stelten tot spektakel op hoog niveau, van humoristische tot meer ingetogen acts. Het festival trekt ruim 120.000 bezoekers. De toegang voor Deventer op Stelten is gratis. Dus kom op tijd, want vol is vol. Vanaf 11 uur vanmorgen dus. Op het podium van het Bostheater in Gramsbergen vindt vanaf 2:30 het Shantikorenfestival plaats. Er zijn optredens van de Kloosterzangers uit Sipkilo, de Burkerstroomzangers uit Westerbork en de Chompie-singers uit Gramsbergen. Bijzondere naam. Nadat het festival vorig jaar letterlijk in het water viel, krijgt het dus een nieuwe kans. 2:30 vanmiddag in het Bostheater in Gramsbergen. Dan kun je tijdens de laatste dag van Geurenpop vanaf 2:00 op het evenemententerrein aan de Duivenkatelaan in Nijverdal genieten van de winnaars van de Tribute, the Best Tribute Band van de Beach Boys Best. Zon, klassieke popsongs en een veld vol meezingers. Daarnaast neemt de Stones Sessions je met een indrukwekkende show mee terug naar de jaren 70. Geïnspireerd door legendarische albums als Sticky Fingers en Exile on Main Street brengen zij een eerbetoon aan dat decennium. 2:00 vanmiddag dus op de evenementenweide in Nijverdal aan de Duivenkatelaan. De Beach Boys Best en de Stones Sessions. Dan de grote kerk in Enschede. Die wordt om 2:00, om 3:00, om 4:00 en om 5:00 vanmiddag tijdens het evenement Lumina omgetoverd tot een indrukwekkend digitaal kunstwerk. Bezoekers staan letterlijk midden in de voorstelling, omringd door een samenspel van licht, beeld en geluid dat alle zintuigen prikkelt. Het is een 40 minuten durende show vol spectaculaire videoprojecties en een adembenemende lichtshow. En de muziek van componist Maarten de Groot combineert klassieke invloeden met moderne arrangementen. En de dansers van X-Dance brengen een speciale choreografie tot leven. Elk uur dus vanaf 2:00 vanmiddag in de Grote Kerk aan de Oude Markt in Enschede.

Jimmy Bohorn is dat met Dance Across the Floor. Het is bijna 5:05. Ik heb weer een tweede blokje muzikale uitgangstips voor je. De van oorsprong Turkse pianiste Rama Komart verzorgt maandagavond, morgenavond dus, in Academiehuis de Grote Kerk in Enschede, een afstudeerrecital met de werken van Johann Sebastian Bach, Fazil Say, Franz Schubert en Beethoven. En de opbrengst van dit benefietconcert gaat onder meer naar UNICEF en Amnesty International. Morgenavond dus Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. We blijven even in Zwolle. In het Blues World Café in Hedon, Zwolle, kun je dinsdagavond genieten van Blackwater Blues. Een blues trio dat een eerbetoon brengt aan artiesten als John Mayer, Pino Palladino en Steve Jordan. Met bluesy gitaarriffs en solo's, stuwende baslijnen en drums. Dinsdagavond op het podium van Hedon in Zwolle. En dan kun je woensdag, want we blijven nog steeds in Zwolle, naar de Blauwvingerdagen. Want Zwolle viert dit jaar de 50ste editie van de Blauwvingerdagen. Als onderdeel van de festiviteiten komt het muziekfeest op het plein woensdagavond naar de Grote Markt in Zwolle. En bezoekers hebben geen ticket nodig om de opnames mee te genieten. Maar wel geld, vol is vol. En om zoveel mogelijk mensen van het evenement te laten genieten, wordt op andere plekken in de middenstad schermen geplaatst naar het podium. En onder andere André Hazes, Frans Duits, Samantha Steenwijk en Robert van Hemert komen langs op het muziekfeest om hun grote hits te zingen. De presentatie is uiteraard van Mr. Muziekfeest Jan Smit. En dan kun je donderdagavond nog naar muziekcafé De Cactus in Hengelo voor de Blues Kings. De band neemt het publiek mee op een muzikale reis met blues, roots, rock'n'roll en Orleans stroll. Donderdagavond dus muziekcafé De Cactus in Hengelo.

0: Ja, duet van Douwe Bob samen met Mo nog even blijven. Het is 9,5 minuut over 9:30. Ja, en dit geluidje, dat betekent dat wij een winnaar hebben van de Noodradio. Want net als in het vorige uur zijn er weer ongelooflijk veel appjes binnengekomen van mensen die graag zo'n Noodradio willen hebben. En ik moet zeggen, het is ook een prachtig ding hoor. Ik heb hem thuis zelf ook en hij doet het heel goed. Ik geef er wel een soort waarschuwing bij van je moet wel een uitgebreid boekwerk lezen om de handleiding om dat te achterhalen. Ja, Monique, je begint te lachen. De Noodradio is gewonnen door Joop Bonen en hij komt uit Nieuw-Leusen. Joop, hij komt binnenkort naar jou toe. Alvast gefeliciteerd natuurlijk.
1: Ze zijn gewild, hè?
0: Ik zit te kijken, hoor. De vorige uur 60, meer dan 60 appjes. En nu ook weer een stuk of 50 appjes.
1: Maar eerlijk is eerlijk. Een leuke radio.
0: Absoluut.
1: Sommige
0: absoluut.
1: Mensen vragen hoe die eruit ziet. Zal ik nou eens even laten zien?
0: Ja, doe maar even voor de camera als je wilt. Even kijken welke camera. Ja, dit is de grote camera, Monique. Dus je moet hem
1: voor die andere houden. Moet jij bij jou houden? Hier.
0: Kijk, dat is hem. Ja, ja. Nee, klein en handzaam. Oh, moet ik dat doen? Nou, dat wil ik ook wel doen. Kijk eens, beste mensen, dit is de Noodradio. Jawel.
1: Hij is iedere keer net weer weggeschakeld. Maakt niet uit.
0: Monique, ja. Jij gaat hem straks ook weggeven.
1: Ik ga hem ook weggeven.
0: Twee keer?
1: Twee keer, elk uur natuurlijk. Tussen
0: en het is ook vandaag, beste mensen, de laatste dag waarop je hem kunt winnen, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, dus, het is zo'n laatste van alles dag, Bas.
0: Ja.
1: Voelt het voor mij, laatste dit, laatste dat. En misschien ook wel de eerste dag, kan je ook zeggen, van de maand juli natuurlijk. De eerste zondag van de maand juli. En dat betekent bij mij tussen 11 en 12 geen live artiest deze zomermaanden. Maar ik heb wel wat anders. Ik heb een nieuwe columnist.
0: Kijk.
1: Ja, want onze Martine Buk is helaas. Ja,
0: die
1: dat heb ik al aangekondigd. Ja, die werd te druk met man lief, met de kinderen, met de eigen business. En helaas hebben we afscheid van genomen. Maar elke eerste zondag van de maand gaat de column voortaan gevuld worden door... Tadaa! Jij kent haar wel, uit Zwolle, Esther Groeneberg.
0: Fantastische zangeres.
1: Ja.
0: En pianiste.
1: En ik denk en hoop en verwacht ook een hele goede...
0: Bluebeds.
1: Bluebeds, ook, ja. Maar ook een hele goede columnist volgens mij, hoor. Ik heb een klein beetje gehoord, maar dat is wel leuk.
0: Het is een pittige tante, dus ik
1: daarom,
0: denk dat
1: en ze maakt veel mee. En ze gaat ons net als Martine meenemen in haar leven en haar sores en weet ik veel wat allemaal. Dus vandaag, primeur Esther Groeneberg, de column. Wat hebben we dan nog? We hebben nog een nieuwe rubriek. Dat is tussen 11 en 12.
0: Ja.
1: En dat is de rubriek Stuur mij het bos in.
0: Oké.
1: En dat gaan we ook zo letterlijk nemen. Want we gaan wekelijks de zomermaanden op de zondagochtend met iemand van Staatsbosbeheer. Neemt ons mee even de natuur in. En vertelt ons waar we op zouden kunnen moeten letten.
0: Nou ja, kijk eens aan. Ja, de natuurrubriek verdwijnt uit dit programma.
1: Nou,
0: maar komt eigenlijk terug.
1: Ik haal de natuur gewoon weer binnen.
0: Ja, heel goed.
1: Gaat via de ene deur erin en de andere deur. Dat maakt allemaal niks uit. Ik heb nog een paar hele leuke verzoekjes straks. Eén bijzonder verzoekje, denk ik. En de plaats van Poorthuis.
0: De bekende onderdelen.
1: Ja, maar ook heel veel lekkere muziek vooral.
0: Nou ja,
1: en ik vraag mensen weer erom, dat kan ik nu alvast doen, om met een mooie vakantieherinnering te komen en een plaat daarbij. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Heb jij een leuke vakantieherinnering met plaat?
0: Oh, jeetje Mina, nee.
1: Echt,
0: ja, daar zou ik even over moeten nadenken.
1: Het schiet mij niet
0: iets te binnen.
1: Niet dat je op de achterbank vroeger bij je ouders ergens naartoe reed of dacht van... Hey.
0: Nou ja, misschien ook wel toch een klein beetje de plaat die nu op de lijst staat van James Last. Dat weet ik nog. Ik had een oom die was helemaal verzot op James Last en elke keer als ik bij mijn oom in huis kwam, dan werd er James Last gedraaid. Ik werd op het laatste moment gek van. Maar nu kan ik James Last ontzettend waarderen.
1: Hier, zie. En dat brengt dan allemaal weer mooie herinneringen.
0: Helemaal goed.
1: Yes.
0: American Petrol.

Mad World was dat in de uitvoering van Gary Jules samen met Michael Andrews. Het is oorspronkelijk een cover. Ik heb nog een blokje muzikale uitgaanstips voor je. Onder leiding van dirigent Arjan Tien speelt het VU-orkest vrijdagavond in het muziekcentrum in Enschede de 8e symfonie van Anton Bruckner. Ook bekend als de Apocalyptische, hoe moeilijk woord. Ook wel bekend dus als de Apocalyptische Symfonie. En zit deze symfonie vol tragiek en heroïsme, wat het orkest met groot enthousiasme vertolkt. Bruckner schreef de eerste versie van zijn 8e symfonie in de schaduw van het enorme succes van zijn 7e symfonie. En het duo Rijn de Vries en Regina Ederveen met wereldmuziek, met zang, harp, gitaar en contrabas brengt zaterdagmiddag in het Penningshuis in Deventer muziek uit verschillende werelden. Intiem, introvert en enthousiast, extravert. De combinatie van vele snaren, ook samen met de zang, zorgt voor een verrassend boeiend optreden. En dan de laatste van vandaag, de Hazard County. Zo wordt de kop van Overijssel wel eens genoemd als het gaat om de band Bogey and the Longhorn. Oorspronkelijk een driemansgroepje, in de loop der tijden uitgebreid met een scala aan muzici uit de omgeving. Bogey speelt Amerikaanse muziek, variërend van Tex-Mex tot Southern Rock. En ook ballades en tearjerkers worden niet geschuwd, maar bovenaan staat het plezier in het spel. En dat is zaterdagavond in Park Ramswoerte, in de buitenlucht dus, in Steenwijk. En we hebben ooit Bogey en de Longhorn in een foyerconcert gehad bij Radio Oost. Vandaar dus dat ik daar een nummer van heb uitgekozen. Wandelstok.

Ruben Hillen met 20 Seconds. De winnaar van The Voice of Holland uit Hengelo was dat. Tot zover de eerste helft van Thuis op Zondag, gemaakt door Erik Punt, Onder Loonstra en Bas Treffers. Straks na 10 uur kun je luisteren naar het tweede helft met Monique. Veel plezier daarbij. Voor mij zit het erop. Dank voor het luisteren. Goed gewoon.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers aan tafel!
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
17: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Dr. Hoek, baby makes her blue jeans talk.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
2: Hele goede morgen, welkom bij Thuis op Zondag en fijn dat je luistert. En dankjewel Bas Treffers voor al die jaren prachtige muziek op die vroege zondagochtend. We gaan je missen. Nou, deze zomermaanden gaan we gewoon door met Thuis op Zondag. Met heel veel zomerse muziek en met een nieuwe columnist. Ik zei het bij Bas net al, onze Martine Bukkes heeft ons helaas verlaten. Maar zij wordt opgevolgd door zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle. Vandaag beleeft Esther haar primeur met haar allereerste column. Ik ben heel benieuwd. Straks geen volgend uur, geen artiest deze zomermaanden. Hebben we geen live artiesten. Dat doen we vanaf september weer. We hebben wel een nieuwe rubriek tussen 11 en 12. Ik heb hem gewoon genoemd Stuur mij maar het bos in. En ik hoop elke week wat leuks te horen uit de natuur met een van de boswachters van Staatsbosbeheer, die jou en mij dan meeneemt, figuurlijk dan, het bos in en ons wijst op mooie dingen waar ik misschien wel eens als natuurbarbaar soms gewoon maar aan voorbij ga. En waar de boswachter zegt, heb je hier wel even op gelet? Hoe leuk en hoe mooi is onze provincie? Vandaag neemt de boswachter ons mee naar de Weerribben. Heel fraai stukje Overijssel. Ik zou zeggen, blijf lekker bij ons. Dit is jouw heerlijke zondagmorgen.
1: Thuis

Een oudje uit de jaren 60, de Golden Earring met Buddy Joe. En daarvoor het swingende Cheerio van Justin de Wild. We blijven nog even in de swingende, feestende sfeer de zomermaanden. Ach ja, dan zijn we allemaal helemaal in de stemming, toch? Straks de column van Esther Groeneberg. Nog heel even wachten. Eerst nog even een lekker nummer van Robert van Hemert, Zandloopster.

0: Vandaag. Column op zondag.
1: Een paar weken geleden werd ik gebeld door RTV Oost of ik de column van Martine Bukkers over wilde nemen. Elke eerste zondag van de maand. Mijn eerste gevoel was: maar dat heb ik nog nooit gedaan. Kan ik dat wel? En waar zou ik het dan over kunnen hebben? Heb ik wel genoeg om het over te hebben? Ik ging eens nadenken. Ik zou het natuurlijk kunnen hebben over mijn werk. Ik ben zangeres en liedjeschrijver en ik treed op in theaters door het hele land. In mijn eentje, maar ook samen met mijn duopartner Nienke de Jong en met mijn vriendinnen van de Blue Bats, een vrouwenband waar ik in speel. Onderweg naar de optredens en in de theaters beleven we van alles. Grappige dingen, gekke dingen, ontroerende dingen. Daar zou ik genoeg over kunnen vertellen. Over mijn gezin zou ik ook kunnen schrijven. Ik ben moeder van een zoon van 13 jaar, heb een man genaamd Dirk, die net als ik muzikant is en in de band Her Majesty speelt, waarmee hij ook in de theaters optreedt. En ik ben sinds 2020 baasje van Frankie, een hele lieve hond, een heidewachtel. Mijn zoon, man en hond brengen mij ook weer op plekken waar ik dingen beleef, waar ik over kan vertellen. Door mijn zoon kom ik regelmatig bij allerlei voetbalclubs en heb ik te maken met allerlei middelbare school- en puberperikelen. Dirk is zeer ondernemend en sleept me vaak mee de natuur in. En door hond Frankie kom ik aan de praat met andere mensen waar ik soms weinig gemeen mee lijkt te hebben, behalve dat we een hond hebben. Daar kan ik allemaal over schrijven. En dan is er nog de stad waar ik woon, Zwolle. Ik ben dol op Zwolle en alles wat daar gebeurt. Hoewel ik zelf opgroeide in Nieuw-Leuzen, voel ik mij Zwollenaar. Mijn ouders komen er vandaan, hun ouders woonden er en hun ouders ook weer. Vanuit het slaapkamerraam van mijn zoon kijk ik op het huis waar mijn moeder opgroeide, in de Pierik. En als ik naar het station fiets, kom ik langs de plek in Assendorp waar mijn overgrootopa een kapsalon had. In de Diezenstraat staat het pand waar mijn opa en oma Groeneberg een zaak hadden. En als ik door de Veerallee rij, kom ik langs het CCC waar mijn opa muziekleraar was. Mijn vader werkte altijd op de muziekschool in Zwolle en mijn moeder op een school in Zwolle-Zuid. Ja, hier liggen mijn roots. Hier liggen de verhalen van mijn familie. Zou ik ook over kunnen vertellen? En zo breide ik mijn lijst uit. Ik wil graag vertellen over doodgewone, mooie en misschien minder mooie momenten. Over ontmoetingen met bijzondere mensen. Ik wil vertellen over praatjes die ik maakte met vreemden. Praten over wat ik met mijn vrienden beleef. Ik wil schrijven over waar ik me zorgen over maak. Waar ik keihard om moet lachen en over wat ik graag op wil schrijven om het te onthouden. En vooral ook wil ik mooie dingen delen die ik zie, hoor of beleef. Verhalen van verbinding vertellen. Want de wereld is al zo hard en zwart-wit. Dat gedeelte redt zich wel zonder mij. Ik laat liever een aardig geluid horen. En bedacht ik me, ik moet natuurlijk een column maken waarin ik me eventjes netjes voorstel, zodat jullie een beetje weten naar wie jullie elke eerste zondag van de maand gaan luisteren. Nou ja, die column heb ik zojuist eigenlijk al gemaakt. Tja, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik heb er wel enorm veel zin in. En ik heb volgens mij genoeg om over te vertellen. Ik ben Esther Groeneberg. Aangenaam.

Ja, we draaien helemaal van Poison. Every rose has its thorn. Ik kreeg een paar hele mooie verzoekjes binnen die ik je zeker niet wil onthouden. Afgelopen woensdag 1 juli waren Jan en Truus Breukers uit Haaksbergen 60 jaar getrouwd. Alsjeblieft. Muzikale felicitaties van de kinderen. En ze schrijven erbij: moeder Truus is een hele trouwe luisteraar van jullie programma. Dat doet me goed, Truus. Vind ik fijn. Dat schrijft dan dochter Wendy. En ze zegt: ja, zou het dan ook heel erg leuk vinden als jullie zondag een plaatje kunnen draaien voor mams en paps. Mag wel iets van Jan Smit zijn. Gaan we zo dadelijk doen. Dus zet die radio maar vast. Heel wat harder. Hopelijk hebben jullie een mooi feestje gehad afgelopen woensdag. En misschien vier je dit weekend wel met de kinderen. Kan zomaar. Namens de kinderen en kleinkinderen heel hartelijk gefeliciteerd. Jan en Truus Breukers dus uit Haaksbergen. Ik sluit mij daar volledig bij aan. En dan heb ik nog één verzoekje. En die gaat mijzelf natuurlijk ook wel aan het hart. Dorothy Oosting, onze geliefde Dorothy, is geopereerd aan haar heup. Ze zag er erg tegenop. Ze deelde ook haar zorgen in de aanloop na de operatie op Facebook. Gelukkig, zo hebben we ook kunnen lezen en horen op Facebook, is alles goed gegaan. En Dorothy, jij bent herstellende. Je bent weer thuis inmiddels. Dat doet iedereen goed te horen. En je krijgt heel veel beterschapswensen van Chantal Broenink. En alle medewerkers zeg ik dan nu bij deze ook van RTV Oost, jouw oud-collega's. Dorothy, heel veel succes met herstel. We gaan lekker luisteren. Deze plaat is ook van jou. En natuurlijk komt er ook een streekpakket naar Jan en Truus. En naar jou, Dorothy, daar zorg ik voor. Een lekker streekpakket kan je goed weer aansterken. Hier is Jan Smit.

Ik vind dit echt zo'n lekkere schuifelplaat. David en Tina Turner. David Bowie moet ik natuurlijk zeggen. En Tina Turner Tonight. En ja. Je hebt hem gehoord, hè? Je hebt hem gehoord net. De pingel, zeg maar. Het storend geluidje van de noodradio. Ik ga straks bekendmaken wie hem gewoon heeft. Van man. Dat zijn veel mensen die reageren. En jullie willen hem allemaal graag hebben. Kan er dit uur maar eentje winnen? Ik zal straks bekendmaken wie dat is. Eerst even swingen nog. Jango Wagner.

Django Wagner. Ja, die noodradio. Naar wie gaat die? Dat was het geluidje net. Dus je hoeft niet opnieuw te appen dit uur. Want wij gaan hem bekendmaken, de winnaar. Volgend uur maak je natuurlijk weer opnieuw kans. Dit keer gaat de noodradio naar dichtbij Hengelo. Esther Halfwerk, wil je nog even je adres en je mailadres en je telefoon naar ons mailen? Dan komt die noodradio jouw kant op. Even nog het volgende. Vakantieplaat. Had ik vorige week een oproep voor gedaan. Ik zei het net tegen Bas Treffers het vorige uur ook al. Wat is jouw vakantieherinnering? En als je even nadenkt, Bas dacht eerst, dat weet ik niet, kwam die toch al heel gauw. Nou, mijn vakantieherinnering bij deze plaat is dat het hoogzomer is en dat je niks anders wilt dan alleen maar lekker het water op. Hier zijn The Surface, Surfing. En ik hoor graag jouw vakantieherinnering. Ja, thuisopzondag@rtvo's.nl.

0: Ja, de surfers, surfing. En dat deed mij weer helemaal denken aan mijn jeugd. Dat we lekker gingen zwemmen. En dat ik inderdaad ook wel eens heb geprobeerd te surfen. Dat was best lastig, eerlijk gezegd. Maar ik hou er wel van. Lekker het water op. Heb jij nou een zomerse herinnering waarvan je denkt van ja, dat neemt mij helemaal mee terug naar vroeger. Of naar toen ik puber was. Of misschien wel van een paar jaar geleden. Een hele mooie herinnering waar je ook een mooie plaat bij wilt horen. Stuur dan jouw zomerse herinnering en vakantieplaat op naar Thuis op Zondag. Apenstaartje rtvo's.nl. En de komende weken ga ik geregeld de andere mensen die luisteren meenemen in jouw herinnering en ook jouw plaat draaien. Yes.
1: De plaat van Poorthuis.

Afgelopen week zagen tienduizenden fans van Helene Fischer een spetterend optreden van deze Duitse superster in het Gelderdoom. Zwevend door de lucht maakte ze haar opwachting voor haar vele Nederlandse fans. Alle hits kwamen voorbij en werden dan ook luidkeels meegezongen. Het werd een topshow met zang, dans en acrobatiek zoals we van haar gewend zijn. Voor alle fans, waar ik er ook even ben, die er niet bij konden zijn, is de plaat van Porters natuurlijk haar grootste hit, Ademloos.

Ja, bevoor je toch het huntje. Ja, die draait hij toch even speciaal voor onze technicus Erik Punt. Want we hadden het over zomerse platen. En hij zegt, nou, dit is voor mij echt op en top zomer. Bevoor je toch. Ja, voor wie niet, zou ik bijna willen zeggen. Overigens, over Helene Fischer gesproken. Ja, Wilfried, een mooie tip. Ik was daarbij dinsdag. De volgende keer, goed, wie samen, Helene Fischer. Hè? Maar dat was echt ongelooflijk goed. Ik was er nog nooit eerder geweest. Ik vind haar wel een fantastische zangeres, maar het mooie is bij Helene Fischer, ze zingt niet alleen, ze is gewoon een acrobaat. Dat vliegt door de lucht en nou ja, ik vond het geweldig. De hele Gelre Dome stond op de kop. 20-jarig bestaan als artiest. Wat een vakvrouw, wat een show en wat een feest. Als je de kans krijgt om er nog eens een keer naartoe te gaan, doe het vooral. Van een andere orde, Arjan Mengering, die app die zegt: goedemorgen, ik heb gisteren een superdag gehad bij Muziek in het Volkspark met Emma Heesters, Frans Bauer, Miss Montreal en heel veel meer. Dank je wel voor de kaartjes. Nou, dat is fijn. Ik weet niet wie jou die kaartjes heeft gegeven, Arjan. Doet er ook niet toe. Jij hebt een fantastische dag gehad gisteren in het Volkspark. En met jou misschien wel meerdere mensen. Genieten, jongens. Daar gaat het om in het leven. En mooie muziek maakt daar deel van uit.

0: Nou, blijft toch een klassieker, hè? Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Over silence gesproken. Er zijn mensen die zich zorgen maken over hoe gaat het nu. Henk van Amerongen zegt dat. Ik ga Bas toch echt wel missen. Ja, ik ook hoor, Henk, echt. Hoe gaat het nu op zondagmorgen? Ja, Henk, wees niet bang voor de Sound of Silence. Want die zal er echt niet zijn. Wij blijven natuurlijk lekker radio maken. En ja, Bas dan niet meer op die zondagochtend. Maar ik kan je wel verklappen dat vanaf volgende week nog niet, dan zul je het met mij moeten doen van 8 tot 12. Dat komt ook helemaal goed. Maar vanaf die week daarna, dan 19 juli... dan is er een iemand anders tussen 8 en 10 die die uren zal gaan vullen. En natuurlijk is het even wennen dat Bas er niet meer is. Maar overal is een tiet voor, zei Klaas van der Kamp vanmorgen bij Bas in het programma. En ja, soms is het ook tiet om lekker met pensioen te gaan. Het gunt wie Bas van harte. Ik kan alvast verklappen dat we het volgende uur lekkere muziek hebben. Ja, misschien moet ik al even een klein tipje van de sluier oplichten. Ik draag niet voor niks zo'n t-shirt. Dus tot volgend uur.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Welkom alweer bij dit laatste uur van Thuis op zondag. Straks vertel ik je, gaandeweg dit uurtje, waarom ik dit t-shirt draag. Het heeft iets met Ootmarsum te maken. We hebben natuurlijk de quiz straks om 11:30. Weet i dat? Een hele leuke vraag weer. En we gaan een limerick horen. Een paar weken geleden hadden we natuurlijk die limerickwedstrijd in het kader van Zunnewende, dat festival op vrijdag 26 juni, wat een heel fraai festival was. Nou ja, je hebt het kunnen zien bij RTV Oost. Het was zeker op TV Oost een hele mooie special. Leverde het op in ons cultuurcafé op locatie. En eigenlijk, naar aanleiding van dat succes, dacht ik, we moeten iets meer met limericks doen. En iemand meldde zich, zo ging het echt, en die zei van, ik schrijf vaker een limerick. Mag ik de zomermaanden eens een mooie limerick gaan maken? Nou, dat gaan we doen. Elke week gaan we kijken wat voor limericks dat oplevert. Straks gaan we kennis maken met die persoon. En ik zou het ook wel leuk vinden als jij gewoon blijvend jouw limerick schrijft en stuurt naar thuisopzondag@rtvoost.nl. Maar dan kan ik die ook af en toe laten horen. Genoeg ingrediënten. Oh ja, die boswachter niet te vergeten. Die komt ook nog even langs. Blijf lekker luisteren. Dit is
1: Thuis

0: Queen. Another One Bites the Dust. Nou, geef toe. Je wordt hier toch aardig zen van. Dan krijg je toch wel beelden bij dat je ergens buiten bent in de natuur, waar vogeltjes zijn. Nou, dat klopt helemaal. Althans, ik ben er natuurlijk niet, want ik zit hier in de studio. Maar Marlene Wennink van de Staatsbosbeheer in het gebied Noordwest-Overijssel de Weerhebben, die is daar wel. Goedemorgen, Marlene.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hi, waar sta jij precies?
1: Nou, ik sta midden in de Weerhebben. Ik sta prachtig in het gebied op het Veemans Rietland. En ja, ondanks het weer is het toch heerlijk genieten, want het regent hier volop.
0: Ah, een boswachter zegt dan wel vaak goed voor de natuur, toch?
1: Ja, zeker. Dat is hartstikke goed voor de natuur. Een beetje regen kunnen we wel gebruiken de afgelopen week.
0: Een beetje, ja. Precies wat je zegt, een beetje. Maar het is, weet je, ik woon in Twente en ik vind het daar fantastisch. Maar eerlijk is eerlijk, ik ga geregeld op de fiets ook die kant op. Althans, de fietsen dan wel op het fietsenrek. Maar jullie wonen ook, ja, het is een prachtig gebied weer, hebben toch?
1: Ja, het is hier fantastisch. Het is de grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. En het is zo'n uniek gebied en het is zo schitterend. Het is echt, ja, wonderschoon hier.
0: Wonderschoon, mooi. En kan jij ons ook iets wonderschoons leren dan? Dat we er niet als een dolle doorheen gaan en zonder al het moois echt goed te zien?
1: Ja, weet je, ik vind het heel fascinerend. Want we hebben hier trilveen. En dat trilveen is eigenlijk een stukje drijvend land. En dat stukje drijvend land, daar groeien allemaal veenmossen op. En die veenmossen, dat is gewoon heel fascinerend. Dat zijn, ja, honderden veenmossen kennen we in Nederland. En we hebben ook een plantje. En dat vind ik zo'n fascinerend plantje. En dat wou ik toch met jullie delen. Want dat is de ronde zonnedauw.
0: Vind je het gek dat ik die nog niet echt vaak ben tegengekomen?
1: Nee. Dat is helemaal niet gek, want het groeit op natte en zure milieus, zoals hoogvenen en laagvenen. En het heeft het heeft weinig voedingsstoffen nodig. En als er te veel voedingsstoffen in de grond zitten, dan vindt dat plantje het helemaal niet leuk om zich thuis te voelen.
0: Dus, oh, die is met weinig tevreden, zeg maar.
1: Ja, die is met heel weinig tevreden.
0: De ronde zonnedauw. En hoe ziet... Ik had een plaatje moeten laten zien nu. Maar ja. Hoe ziet de ronde zonnedauw eruit?
1: Ja, het is een vleesetend klein plantje.
0: Vleesetend?
1: Ja, het is vleesetend. En het is een heel klein plantje in een rosetvorm. Dus het is echt een rond plantje. Mm-hmm. Heel lichtgroen. En aan de uiteindes van die stengel, daar zitten allemaal kleine haartjes. En die zijn rood. En daardoor is het een heel fascinerend plantje. En aan die kleine haartjes, daar zitten een soort kleine druppeltjes met kleverige afscheiding. En dat lijkt een soort dauw. Als je in de vroege ochtend gaat wandelen, dan zie je dat dauw helemaal over de velden. Maar dit plantje, dat heeft altijd die dauwdruppels.
0: Mooi.
1: En die zijn dus heel belangrijk. Want juist die dauwdruppels, die hebben die kleverige afscheiding. En daarmee vangt hij dus zijn eten.
0: Ja, de insecten, nou snap ik het vlees ook. Want je hoeft niet bang te zijn dat je met je vinger kan je er wel gewoon overheen.
1: Ja, zeker. Ja, het is best wel een beetje kauwgemachtig. Het plakt ook.
0: Maar het is een belangrijk plantje voor onze natuur?
1: Ja, zeker. Want het is een indicator voor gezonde bodems. Oh. En dat is dus heel belangrijk. En hij haalt dus zijn voedsel en zijn voeding uit dus de vliegen en de spinnen die vangt. Maar voor de rest vindt hij het dus ook helemaal niet leuk als het te rijk milieu is of te veel stikstof heeft.
0: Hmm.
1: Dus het is echt een plantje die je op hele voedselarme en zure bodems veengrond terechtkomen.
0: Maar wat heb jij toch een leuk vak?
1: Ik heb een fantastisch vak.
0: Dat jij gewoon vrije tijd. Dat is het niet. Je wordt juist betaald voor om dat soort dingen allemaal te zien. Geef jij daar educatie of wat doe je als boswachter precies?
1: Ja, ik ben boswachter publiek. Dus doe alle recreatie, educatie en eigenlijk de mensen enthousiasmeren. Zodat zij gewoon prachtig dit natuurgebied ook kunnen beleven.
0: Dat doe je goed, Marlene. Dat doe je heel erg goed. Hey, hoe staat het bij jullie trouwens met dat kabouterpad?
1: Ja, het kabouterpad dat is weer geopend. En de kinderen die genieten zo volop.
0: Moet je misschien even zeggen wie het gemist heeft? Wat was er met het kabouterpad?
1: Ja, het kabouterpad was vernield.
0: Ja.
1: En we hebben vandalisme gehad. Hmm. En vorig jaar is er vanuit de media een crowdfunding eigenlijk opgezet. Ook vanuit jullie. En hebben daar mee geholpen. En er was zoveel samenhorigheid om het kabouterpad in de Werenbe weer open te krijgen. Ja. En we hebben kabouters opgestuurd gekregen. En we hebben kabouterhuisjes laten timmeren door een school. En het was echt... Ja,
0: maar dat gaat het leven. Hè? Ik bedoel, dat het vernield is, is natuurlijk niet goed. Maar dat dan iedereen samenspant om dat kabouterpad weer te vernieuwen. Dus je kan gewoon weer nu lekker naar het buitencentrum bij jullie, bij de Werenbe. En dan kan je het kabouterpad weer volgen.
1: Ja, jullie kunnen het kabouterpad volgen. Maar ook, we hebben ook bijvoorbeeld een excursie varen door de Werenbe. En ik had het net over de kleine ronde Zonnedaal.
0: Ja?
1: En dat plantje, dat vind ik zo fascinerend. Maar tijdens die excursie wordt er rondgevaren. Maar dan is er ook een stukje beleving. Want je stapt uit de boot en op een stukje trilveen. En op dat stukje trilveen, daar is dat plantje dus te zien. Dus mocht je nou echt denken van, nou, ik wil dat plantje met levende lijven zien, dan zou ik zeggen, vaar gewoon ook lekker mee. Want we hebben elke dinsdag en donderdag een rondvaart om 10:30.
0: Nou, Marlene, en ze moeten volgens mij vooral naar jou vragen, want als jij bij in die boot zit, komt dat helemaal goed. Wat ontzettend fijn. Ga lekker op pad. Ach, dat deed jou toch niet? Klein beetje regen?
1: Nee, ik ga lekker op pad. Regen of geen regen, ik hou van de natuur, dus dat komt helemaal goed.
0: Precies, regenjas aan, waar heb je manders voor? En gewoon gaan. Ik hoop snel weer jullie kant op te komen. Volgende week hebben we weer een andere boswachter. En een hele mooie dag gewenst.
1: Ja, jullie ook. En een fijne uitzending.
0: Dankjewel, Marlene.
1: Oké, doei.
0: Nou ja, als je liever de fiets pakt, mag ook, hè. Zie ook een hoop. Of je dan die ronde Zonnedouw ziet, weet ik niet. Maar het is wel fijn. Skik.

0: Ein. Ah ja, tuurlijk, die kwam erachteraan. Ein Festival der Liebe, Jürgen Markus.
1: Weet hij dat?
0: En als wij zeggen, weet hij dat, onze quiz, dan denken we natuurlijk gelijk ook aan de mensen, de collega's van de Overijssel Academie. Goedemorgen, Albert Bartels.
2: Goedemorgen, Marit.
0: Hoe is het bij u in Zwolle?
2: Ja, goed, een beetje bewolkt. Ik heb het nou, maar ik vind het ook wel een beetje klam.
0: Klam? Toch nog warm, wil je zeggen?
2: Ja, ik vind het nog wel warm, ja.
0: Ja, en dan zit de oorlog wat vocht in de lucht en dat maakt het denk ik ook zo. Ja,
2: dat denk ik.
0: Ah, ja, dat nou, denk ik. Mooi. Ik had net de boswachterroute de Weerribben aan de telefoon en doorrengen. Misschien komt nog wel een kant op.
2: Te zien op de
0: nog wel, ja, oké.
2: Okay. Nog wel,
0: ja. Albert, je hebt weer een hele mooie vraag voor ons allen.
2: Ja. Daar komt het. Ja, Klaas van den Kamp, dominee, die ging afgelopen zondag zondag voor de laatste keer als predikant voor in de Boomkerken in Kamp.
0: Ja.
2: Dat was een mooie kerken, Chinese stad. Hij was jarenlang klassenpredikant. Hij was ook een van de verzichten van de jaarlijkse kerstnachtdienst bij jullie, bij ons.
0: Zeker weten, ja.
2: Dat is een enorme strek, al liefhebber en spreker. Maar wat ik wil weten, is niet zozeer een vraag over Klaas van den Kamp. Maar welke bekende predikant ging hem er ooit in geur als ook voor die kerstnachtdienst en zo?
0: Oh, oké. Okay. Ah, dat is
2: bekende,
0: ja, ik weet het wel. En ik heb dat natuurlijk altijd wel volgd op de voet. Maar ja, dat is wel een mooie. En een mooie, mooi ook dat deze persoon eens even weer in de aandacht komt, toch? Ja. Ja. Dus ik hoop echt mensen 074-2456-665. Ik hoor, dat moeten mensen zijn die dat weten. Dat kan niet anders.
2: Ja.
0: Ik hoor alle telefoons overgaan. Goedemorgen.
2: Ja.
3: Goedemorgen. Jan Lammering.
0: Ah, Jan, ja.
2: Jan.
0: Ja, Jan weet denk ik het goede antwoord wel, Albert.
3: Hoe is het met Boendie?
0: Het is goed met mij. Met jou dan, Jan?
3: Ja, goed. Ja.
0: Oh, wacht even. Ja, nee. Nou, goed zeg je. Dat klinkt niet helemaal goed.
3: Ja, men nog een beetje van de warmte nabij, maar dat gaat wel goed.
0: Oké. Nou, er is wat regen, misschien nog wel op komst, enige verkoeling, Jan.
3: Ja.
0: Maar, Albert had een mooie vraag. Werd hij het antwoord, Jan?
3: Ja, dominee Arno van der Meijden, die ging hem voor.
0: Nou, prachtig. Ja, wat een man was dat, hè, Arno van der Meijden.
3: Ja.
0: Ik heb de macht ervoor van leerd en van genoten altijd. Van onze Anne van der Meijden. Helaas al jaren niet meer onder ons. Ja, Albert, dat is natuurlijk het enige goede antwoord, hè?
2: Ja, geweldig. En ook mede verantwoordelijk voor die Twentse Bijbelvertaling, hè?
0: Ja, die op dit moment, het is binnen klaar, geloof ik. Het is dawn, zei Anne van der Meijden toen het klaar was. Die hertaald is weer door Herman Vinkers. Want ooit was blijkbaar de afspraak van Anne van... Ja, taal, dialect is aan verandering onderhevig. En als mijn dialect... Hoe die Bijbelvertaling niet meer actueel is of niet meer klopt, dan moet ieder dat even blijkbaar zegt in Herman Vinkers aanpassen. Nou, dat heeft Vinkers gedaan. En in de loop van oktober, kan ik alvast vertellen, komt er een nieuwe uitgave van de Twentse Bijbelvertaling. En dan de hertaling, zeg maar, door Herman Vinkers.
2: Ja, ik heb hem al gereserveerd. Je kunt hem al reserveren online.
0: Je kunt
2: hem
0: zelfs al reserveren online.
2: Ja,
0: oh,
2: ik
0: wat een goede tip.
2: Ja,
0: heel goed.
2: Ja.
0: Is dat ook iets, Jan, waar je zo'n lezen... De Bijbel in Twent?
3: Ja, dat interesseert me nog wel, ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Je hebt er mooi een boekje met Wun. Ik heb geen idee waar die beeld wel eens vaak ooit al hebt. Ja, zo ja, jammer dan. Moet je iemand anders blijven met maken? Want het is een leuk boekje of een riesel. Jan, blijf hem maar de telefoon. Dan gaan we uw naam, adres, alles noteren.
3: Dan heb je nog wat jullie de vuur aan hebben.
0: Dan heb je, ja. Kijk, maar dit is nieuw nog niet.
3: Nee.
0: Nou, dan doe je het goed, Jan. Dan kun je de boekenkast uitbreiden. Toch?
3: Ja, tuurlijk. Zeker.
0: Hartstikke mooi. Blijf hem aan de telefoon. Albert, dankjewel. Hij nog mooie plannen vandaag, Albert?
2: Ja, ik ga naar mijn schoonouders.
0: Bij uw schoonouders?
2: Ik ga naar mijn schoonouders toe vanmiddag.
0: Oké. Okay.
2: Ja, mooi toch?
0: Ja, als je leuke schoonouders hebt, wel denk ik. Ja,
2: zeker.
0: Toch? Ja.
2: Zeker.
0: En dan gooi je gezellig gewoon op visite?
2: Ja,
0: of?
2: Ja. Ik denk wel wat eten en wat drinken en helemaal visite op de zondag. Ja, een purren op de vakantie. Gewoon binnen bij mijn schoonouders langs.
0: En daarna ga je lekkere vakantie.
2: Ja.
0: Lommy Ron, geert het weer richting Engeland?
2: Het geert weer Engeland. Het
0: Angelsaksische streektaalgebied. Jan, gefeliciteerd met de prijs. Albert, een hele mooie vakantie wenst.
2: Dankjewel.
0: Ja?
2: Adios.
0: Doeg.
1: Weet u dat?
4: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

Chicken Stevens, Green Door. Nou, ik ga de winnaar bekendmaken van de Noodradio dit uur. Oh, wat ongelooflijk veel mensen appen dan toch, zeg. Tini uit Gramsbergen. De volledige naam weet ik nog niet, maar ik heb gevraagd, Tini, of jij dat naar ons wilt appen. Jouw volledige naam, adres, mailadres, telefoon. Alles willen we van je weten, behalve je pincode. Tini uit Gramsbergen. Kijk even op je app. Ik heb je teruggeappt. Jij bent de winnaar van de Noodradio dit uur. Ben jij niet tot de gelukkige winnaars, dan niet getreurd. Want ook de komende uren, deze hele dag, geven wij nog lekker noodradio's weg. Dus ook straks bij José, weekend over reizen, gewoon lekker blijven luisteren. Want ook dan zijn er weer noodradio's weg te geven. Ik ga even.

in Ootmarsum. Mensen die gewoon geheel belangeloos hun tuin beschikbaar stellen. Bandjes die voor een heel vriendenprijsje daar willen gaan optreden. En ja, dan heb je natuurlijk een heel mooi evenement als mensen van de ene tuin naar de andere kunnen hoppen, kunnen wandelen en overal met elkaar praatje kunnen maken. Tuintje, drankje, bandje, zo hebben we het genoemd. En dan is het natuurlijk gezellig. En dat was het gisteravond in Ootmarsum. En wat ik zelf ook heel erg mooi vond, is niet alleen dat het zo'n succes was, deze eerste editie, maar ook dat Huizen Franciscus meedeed daaraan. En ook de tuin openstelde. En daar ook een prachtige band had, de Helena's, die daar op traden. En ik heb daar mensen, oudere mensen, die weinig mobiel zijn en die niet zo vaak leuke dingen meemaken, schat ik zo in, heb ik daar enorm zien genieten. En we hebben gedanst, we hebben voor zover dat kon, of gewoon lekker geswingd, zeg maar, op de stoel. Ik heb enorm genoten, ik weet jullie ook. En ik weet ook dat die oudere mensen niet naar alle tuinen zomaar toe konden. Nou ja, dat hoefde gisteren ook niet, want de tuin van Huizen Franciscus bood genoeg. Maar voor die mensen die toch iets hebben moeten missen uit de andere tuinen, één van de optredende artiesten in de andere tuinen was Martin Anconet. En ik wil zijn nieuwste nummer draaien. Schat, ik kom zo. Na, na, na.

0: Waterloo, heerlijk swingend nummer van ABBA. Ik had het net over de Limerick. Ja, dat was dus een succes, hè, die Limerick-wedstrijd in het kader van Zunnewende. En dat bracht mij erop om toch eens wat vaker hier een Limerick te laten horen. Limerick, moet ik het wel goed uitspreken. En dus kreeg ik een mailtje van Willem Hogekamp. En als het goed is heb ik Willem aan de lijn. Goedemorgen, Willem.
1: Goedemorgen, Mike.
0: Zo ging het, hè?
1: Ja, zo ging het.
0: En jij mailde mij en je zei, ja, maar ik ben zo iemand die heel vaak Limerick schrijft. En ik wil wel bij jou in het programma eens een Limerick doen.
1: Ja, nee, goed, ik doe wel moderveren, denk ik, elke dag een Limerick op de social media.
0: Doe je ook in het plat, hè?
1: Nee, dat doe ik dan over het algemeen in Nederlands. Oh. Maar ik doe in het plat ja wel liedjes en zo maken, maar de Limerick nog niet. En ik zag de uitdaging bij de Zunnewende. En toen denk ik, nou, dan moet ik dat toch ook eens proberen.
0: Ja.
1: En zo is te komen.
0: Is dat wel lastiger in dialect dan in het Nederlands?
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Het nodige van dialect is, het is natuurlijk een geweldige taal die om ons hart in zit. Maar je hebt ook relatief weinig woorden. Ja. Vergeleken bij het Nederlands.
0: Ja, en dus ik vind ook uiteindelijk. Ja, en die plaatsnamen, zeg maar Oortmuske. Ja, wat riemt er dan op Oortmuske? Niet dat het altijd precies op een plaatsnaam het riemt, maar ja, daar heb ik het op Zunnewende ook nog met wat leu over gehad. Dat het niet altijd even eenvoudig is. Maar het leuk trouwens dat die elkaar ontmoet hebben op Zunnewende.
1: Ja, dat vond ik ook leuk. Om ook in levende leven te zien. Hartstikke
0: fijn. Ja. Mooi man. Hey, en dus ik heb u gevraagd, Willy de Zomerman is met een mooie Limerick kom.
1: Ja.
0: En ik heb u de vrije hand gegeven of dat in het Nederlands of in het dialect is. Dat mag je zelf weten. Kun je ons een beetje metnemen? Wil hij u de Lorne inspireren?
1: Ja, zeker door de uitnodiging om het ook in dialect te doen. Dus ik denk, dat is dan weer iets nieuws, daar hoor ik van.
0: Goed zo.
1: Dus daar had ik dan voor zitten. Daar heb ik ook wel even meedoen voor die Zunnewende. Maar daar was ik net te laat. Maar ik denk, nou, wat is er nou deze week weer gebeurd? Wat ons allemaal heeft bezighouden. Er is natuurlijk van alles weer gebeurd. Het weer was weer niet goed.
0: Nee.
1: En er was natuurlijk weer een aardbeving. Maar één ding was toch het allerergste. Dat was natuurlijk dat we nou een nacht opzitten ook nog verleurd hebben.
0: Oh.
1: Van Marokko. Met voetbal.
0: Hij nog een kater, Willem.
1: Ik heb een dag slecht van geweest. Maar moet ik eerlijk zeggen, ik kwam niet omdat ze verleurd hadden. Maar omdat ik de hele nacht hem mist had.
0: Ja, slaapgebrek, hè?
1: Ja, ja
0: en dan denk je, wat doet het dan voor, hè?
1: Ja. Nee, het was geweldig. Maar ja, kijk eens, het was natuurlijk Nederland is in rouw. Maar ik kijk het toch ook altijd nog graag van een andere kant. En dan zie je soms ook dat er best nog wel hele mooie dingen bent. Zelfs met Nederland zelf al.
0: Nou, en dan gaat de Limerick houden?
1: Precies.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk, als je nou vanuit de zonnige kant kijkt, hè, dat is vanuit Marokko, dan kun je toch ook nog wel wat iets moois vinden met Nederland zelf al. En dat, zal ik dat nou eens zeggen?
0: Ja, daar wacht ik met smart op.
1: Ik doe de Limerick het liefst een beetje qua zingen, want dan zit ik automatisch in het ritme. Is dat goed?
0: Ja, grappig. Ja, dat bitte wat is meer die dat doet. Nou, doe maar.
1: Nou, dat idee. Marokko had ons bij de bienen. Marokko komt de zonne zien schijnen. Ik heb het net u de vist met pengelse mist. Zo ben je mooi met stip nummer 1.
0: Ja, de kloof zit hem altijd in de laatste zin, hè? Oh,
1: ja.
0: Prachtig, met stip nummer 1, maar dan wel in het missen van penalties. Nou, daar kunnen we mooi mee verder.
1: Ja, er is geen land waar het zo hoog staat op de kalender van het penalties missen.
0: Ja, maar hoe vaker hij dat zegt, hoe meer dat ook in die kopjes van die voetballerschids zit. Dan moet je eens een keer met stoppen, denk ik.
1: Het helpt allemaal niet, nee, dat klopt.
0: Nee. Ik vind hem leuk, Willem. Ik vind hem leuk.
1: Nou,
0: ik vind hem ook wel leuk dat hij hem zingt.
1: Ja, goed doen.
0: En doe je volgende week weer?
1: Tuurlijk kom ik volgende week weer.
0: Ah, mooi.
1: Dan kijken we weer wat de komende weken weer gebeurt. En dan doe ik nog een keer.
0: Er is vast weer genoeg waar. En ik wil iedereen uitnodigen. Als je dat ook leuk vindt, denk ik, wat Willem kan ik ook. Of misschien denk je, waar kan ik veel beter? Nou, stuur maar een Limerick in. Dan gooi ik hem er zo bij tussendeur af en toe. Thuis op zondag, @rtvo's.nl. Want ik vind de Limerick een hele mooie vorm om snel en kort iets grappigs onder de aandacht te brengen. Dus dank je wel, Willem Hogekamp.
1: Jojo, tot volgende week.
0: Tot volgende week, hè. Doei.

Phil Collins, Two Hearts. En er waren Two Hearts die jou mee hebben genomen door deze uitzending. En Erik Punt, technicus, dankjewel. En ondergetekende Monique Slijderink. Blijf lekker luisteren straks Weekend Overijssel met José. Ik zag haar hier al in de gangen. Met muziek, met sport. Een hele, hele fijne zondag. Dag.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg op deze zondagmiddag. 12:02. Goedemiddag, José hier. Het is druk, tenminste, nou ja, eigenlijk helemaal niet. De weg is gewoon helemaal dicht. Let er even op als je over de N35 moet. Almelo richting Zwolle tussen Heino en Hoornhorst. Het wegdek is daar in slechte toestand. Die N35 is daar dicht. Er is een omleiding ingesteld. Beide kanten op. Wil je er nou meer over weten? Check dan oost.nl.
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Met Jonathan en Sweet Freedom op Radio Oost. Weekend Overijssel. Hey hallo, goedemiddag. 8:08. José hier.
1: José de Bruin.
0: Mooi dat je erbij bent, want we hebben een hele hoop te doen. En dat voor deze rustige zondagmiddag. Zo is er van alles aan de hand in Bentelo. Onze eigen Esther Rikke is daar. Het zijn de banger races. Nou, wat dat inhoudt, dat gaat Esther je zo meteen vertellen. Natuurlijk is het de laatste dag waarop jij kans maakt op een noodradio. Elk uur hoor je het noodradio-alarm. Hoor je dat voorbij komen? App dan als een dolle. Noodradio naar 06-4567-1331. Wie weet bel ik jou dan terug. Niet opnemen is ook niet winnen. En ga jij er vandoor met een van die laatste noodradio's. Sowieso leuk om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Of download even de Oost-app. Als je die hebt, ben je sowieso op de hoogte van het laatste nieuws. Maar kun je ook chatten met de studio. Rechtsbovenin staat zo'n tekstballonnetje. Daar druk je op en dan kom je uit bij mij in de studio. Zo krijg ik een berichtje van Johan. Ja, Johan die bezorgt mij een beetje heimwee. Die zegt namelijk vanmiddag Formule 1 Silverstone. Even kijken wat Max Verstappen gaat doen. Vorig jaar was jij daar toch bij op Silverstone. Fijne uitzending. Ja, klopt Johan. Vorig jaar was ik daar inderdaad bij met een fantastische kwalificatie. Toen wel van Max Verstappen. Het is nu allemaal niet wat, hè? Nee. Ik hoop top 3, maar ja. Ik denk het heel eerlijk gezegd niet. Bert-Jan die zit weer klaar voor het 12-letterwoord. Gezellig. Jan die zegt nog even: hey José, je had het net over de N35 en dat die is afgesloten. Ja, klopt. De ANWB zegt dat die tussen Heino en Hoonhorst is afgesloten. Daar komt door dat er een sinkhole is daar. Ja, het is een vrij bizarre foto die je ziet op oost.nl. Het wegdek is daar in slechte toestand, dus de weg is dicht beide kanten op. Maar Jan zegt, de N35 is al vanaf kruispunt Bos afgesloten bij Raalte. Goeie aanvulling, Jan. Dank je wel. Ja, sowieso dus leuk om wat van je te horen. En hou die app in de gaten. Hou hem bij de hand, want dat noodradioalarm

0: radio, die kan jij winnen. Heb je net het noodradio-alarm gehoord? Dan heb je, als het goed is, naar de studio geappt. Noodradio. Heb je dat gedaan, dan heb je kans dat ik je terug ga bellen. Tenminste, als ik je er nu op dit moment uitpik. Niet opnemen is dus ook niet winnen. Daar ben ik vrij strikt in.
1: Met Annemarie Blenken.
0: Annemarie Blenken met José de Bruin van Radio Oost.
1: Hi, José.
0: Hi, Annemarie. Ach, wat probeer je het al lang.
1: Ja.
0: Ja. Wat zeg je? Je valt een beetje weg.
1: Leuk.
0: Je vindt het leuk, ja, dat ik je bel. Maar daarvoor viel je een beetje weg. Je bent het al 2 weken lang aan het proberen.
1: Ja, zeker.
0: Ach, waarom moet jij zo'n ding hebben dan, Annemarie?
1: Nou ja, als het zover is dat je wat hebt om radio te luisteren, je mobiel op te laden.
0: Juist, je hebt goed opgelet.
1: Zaklamp.
0: Ja, dat is een zaklamp.
1: Ik heb het zo vaak gedaan horen komen.
0: eigenlijk ben je er een beetje klaar mee, merk ik.
1: Nee, ik ben er niet klaar mee.
0: Gelukkig
1: ik
0: maar.
1: Ik heb gewoon de hele dag nog weer geprobeerd.
0: Oh, nou, hartstikke goed. Dan ga ik even iemand anders bellen, Annemarie.
1: Nee, doe maar niet.
0: Gefeliciteerd. Jij krijgt die noodradio. Blijf nog even aan de telefoon. Hè. Dat weet je dan ook voor je adresgegevens.
1: Ja. Komt goed.
0: Fijne dag, Annemarie.
1: Ja, jullie ook.
0: Doeg. Doeg.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om.

0: smeel eens met je Brabant. Soms dan vraag ik me af, hoe zou dan een Overijsselse versie klinken? Maar volgens mij is dat veel leuker dan Brabant. Tenminste, als ik moet kiezen tussen Brabant en Overijssel, nou, dan weet ik het wel. Ja, want dan loop je bijvoorbeeld, nou ja, door een niet al te grote stad. Oké, let op. Ik loop hier alleen in een te veel grote stad. Ik mis de rust, de bossen en de vecht. Ik dacht dat ik het hier wel naar mijn zin had. Maar alles voelt hier kil en onoprecht. En dan denk ik aan die velden bij Ommen en Delden. De Sallandse heuvelrug, paars in de zon. En dan mis ik de nuchtere praat van de mensen. En dan wou ik dat ik weer omdraaien kon. Want er loopt een rivier dwars door mijn hart. De IJssel die stroomt zo rustig en zwart. Waar het Twents en het Sallands nog klinkt in de nacht, daar brandt nog licht. Daar wordt op mij gewacht. Want daar brandt nog licht. En daar word ik met open armen ontvangen. Want daar brandt nog licht. Want daar is mijn thuis. Overijssel, ik mis je. Mijn Overijssels thuis. Ja, nou, zo zou dat dan ongeveer klinken. Denk ik dan, ja. Linda Ronstadt nu. Don't Know Much op Radio Oost.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: Ja, Anja, ik zal het overleggen. Ik acht de kans heel klein. Ik krijg van Anja een berichtje uit Almelo. Hey José, kun je niet overleggen met Edwin van Hoevelaak om daar samen een Overijssels liedje van te maken? Lijkt mij in elk geval super gaaf. Groetjes van Anja. Ja, ik deed net even een Overijsselse versie van Brabant. Viel goed in de aard. Ja, gelukkig maar. Ook nog een vraag van Herma uit Goor. Ze vraagt, hey José, ga je nog het 12-letterwoord spelen? Zeker weten, doe ik na het nieuws. Het is 12:30 geweest, goedemiddag. We beginnen met nieuws uit Hengelo. Want nog niet altijd is duidelijk waar die PFAS-vervuiling daar vandaan komt. En daarom breidt het waterschap Vechtstromen het onderzoek uit. Ook andere rioolwaterzuiveringen worden nu onderzocht. In Enschede is ook PFAS gevonden, maar volgens het waterschap zijn extra maatregelen voorlopig niet nodig. Wat als een regenbui, zoals in Limburg in 2021, boven Overijssel valt? Volgens de provincie kunnen dan bijna 400.000 inwoners te maken krijgen met natte voeten. Vooral Ommen, Zwolle, Almelo en Enschede zijn kwetsbaar. De schade kan in dat geval oplopen tot bijna 10 miljard euro, blijkt uit nieuw onderzoek. Triest nieuws, het papier dat een mannenkoor had ingezameld is vannacht in vlammen opgegaan. Bij een bouwmarkt in Vroomshoop brandden 2 papiercontainers uit. De brandweer had het vuur gelukkig snel onder controle. De politie onderzoekt nu of er sprake is van brandstichting. En we weten wat het mooiste plekje van Overijssel is.
1: De winnaar van het mooiste plekje van Overijssel 2026 is...
2: 1 punt verschil was het maar, hè?
1: Het was maar 1 punt verschil. Dus het lag echt super dicht bij elkaar. Is geworden... Gerrit Kosters met de Watermolen van Oele.
0: De Watermolen Oele is dus verkozen tot het mooiste plekje van Overijssel in het gelijknamige programma. Leuk is dat tv-programma trouwens op TV Oost. Ja, het is een beetje Wij van WC1, maar ik vind het echt een heel leuk programma. Waarin je gewoon alle mooie plekken en mooie foto's ziet die zijn gemaakt in Overijssel. De winnende foto is dus van Gerrit Kosters. Kreeg de meeste punten van de vakjury en het publiek. Hij onderbrak er zelfs een vakantie in Frankrijk voor. Nou, als prijs wint hij onder meer een ballonvaart in de RTV Oost luchtballon. En natuurlijk ook een mooie bokaal en een cheque. Wil je die finale nou terugkijken, dan ga je naar rtvoost.nl. En daar blijf je ook op de hoogte van het laatste nieuws. We kijken nog even naar buiten. Het is bewolkt, af en toe een buitje. Het is hier best grijs in Hengelo. Heel af en toe zien we de zon nog wel vandaag. Het wordt rond de 22 graden en morgen, ja, dan verandert er weinig.
3: José de Bruin.

Ik vind het zo prachtig. Mijn dochters die zijn helemaal fan van de Jacksons. Ja, hoe het komt, ik weet het ook niet helemaal. Maar ja, alles wat ook maar de naam Jackson heeft, vinden zij echt fantastisch. Dus ik ben heel blij dat er bij mij thuis heel vaak de Jacksons op staat. Je hoorde ze nu op RTV Oost met Shake Your Body. Ben je er klaar?

Er zijn heel wat mensen ongeduldig in de app 0645671331. Elke zondag spelen we namelijk het 12-letterwoord. En dat is net zo'n simpel spelletje als dat het lijkt. Ik geef je zometeen een aantal letters. En aan jou is de taak om daar een 12-letterwoord van te puzzelen. Heb je het goed of wil je een gokje wagen? Dan mag je het appen naar de studio. Je mag zo vaak meespelen als je wil. Als je het goed hebt, dan zet ik je op een groot rad. Daar draai ik aan. En zo kiezen we de winnaar

meespeelt natuurlijk voor de radio. Maar je kunt ook meekijken via TV Oost. Dan zie je nu in beeld verschijnen het 12-letterwoord. We hebben altijd een cryptische omschrijving. Die cryptische omschrijving is vandaag bedacht door Jan Willem. Dus als je denkt, wat is dit voor rare cryptische omschrijving? Dan moet je Jan Willem Kobus, die je hoort elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. Nu tussen 2 en 6, omdat de zomerprogrammering is ingegaan, moet je hem de schuld geven. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving, is historische fietser. Nou, misschien heb je daar al wel genoeg aan, maar ik zie ook al 3 letters in beeld verschijnen. Zet even 12 streepjes op papier of onthoud dat op plek nummer 2 de E staat. Op plek nummer 5 staat de A. En op plek nummer 7 staat de R. Als je meeluistert, dan herhaal ik het nog 1 keer. Op plek nummer 2 staat de E. Op plek nummer 5 staat de A. En op plek nummer 7 staat de R. Nou ja, ga er maar mee aan de gang, zou ik zeggen. Puzzel ze voor een prijzenpakket met Noodradio. Cryptische omschrijving is historische fietsen. De nieuwe oogst hoor je zo meteen. Amar, met Stem in je hart. Na Bruce Springsteen. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag met I'm on Fire.

0: Ja, ik kan er dus zeg maar lang of kort over zijn. We speelden net het 12-letterwoord. Ik zat met Jan Willem op de redactie en ik zei, ja, we moeten echt even, ja, we moeten het echt even heel, heel, heel moeilijk. Nee, we moeten het echt, dat je het echt, dat je denkt, nou, ik kan bijna niet raden. Zo, wow, het is een moeilijk. Het is zo moeilijk, niemand kan dit raden. In de app alleen maar goede antwoorden. Die ga ik even allemaal op een rijtje zetten. Aan het wiel draaien en dan hoor jij zo meteen of je gewonnen hebt.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: number 5 van Lou Bega op Radio Oost. Nou, gaan we dan, zullen we maar even draaien aan dat grote rad. Ik heb er alle namen opgezet die hebben meegespeeld aan het 12-letterwoord. Jouw kans op een prijspakket met een noodradio. Ja, als ik het vandaag mag weggeven, dan geef ik vandaag ook alles weg met een noodradio. In beeld zie je verschijnen ondertussen een groot rad. Als ik daarop klik, dan gaat hij draaien. Je hoort dat ook op de radio. Nou, tadam. Ik zie dat ik dat ik Jeroen op een hele vreemde manier heb geschreven. Jeroen Olderink, die heeft gewonnen. Wel gezellig. Even kijken of ik Jeroen ook nog aan de telefoon kan krijgen. Jeroen, als je dat hoort, neem even je telefoon op. Ik moet eerst je telefoonnummer natuurlijk opzoeken. Even kijken, hier ben je. Oh, wat heb je een lekker drankje in je hand op de foto. Benieuwd wat dat is. Oh nee, ik ben weer drie dingen tegelijk aan het doen. Wacht heel even. Ik kan dit helemaal niet. Dit is elke zondag weer een geklungel. Eigenlijk, je kan erop wachten dat het misgaat. Zo, ik heb een telefoonnummer ingetoetst en dat is al een hele belevenis voor mij.
1: Goedemorgen.
0: Hey Jeroen, hallo. Wat sta ik lekker op de echo bij jou?
1: Ja, lekker.
0: Heerlijk. Hoe is je zondag tot nu toe?
1: Mijn zondag.
0: Jouw zondag, ja.
1: We zouden gaan fietsen, maar dat wordt niet wat.
0: Het is echt rot weer. Echt rot weer. Wel warm, maar het is warme regen. Heb je ook niks aan.
1: Maar goed voor de tuin.
0: En dat is ook zo, Jeroen. Altijd iets positiefs. Hey, wat heb jij nou in je glas zitten op je profielfoto? Is het nou een biertje? Wat drink je daar?
1: Mijn profielfoto? Kijken.
0: Het ziet eruit alsof het op vakantie is gemaakt.
1: Denk het wel. Waarschijnlijk een biertje.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Dat is
0: nou ja,
1: mijn drankje.
0: Dat is jouw drankje. Hoort er ook bij een beetje als op je vakantie gaat. Vind je niet?
1: Maar goed, hè. De voordrager. Ik heb het te danken aan mijn vrouw.
0: Hoe heet je vrouw?
1: Jet.
0: Jet zag het meteen. Vertel, wat denken jullie dat het woord moet zijn?
1: Pedaalridder.
0: Natuurlijk, dat is helemaal goed. Heeft te maken met de Tour de France. Was echt hartstikke makkelijk, hè Jeroen?
1: Ja, nou, dat zei je net al. Er zijn heel veel mensen die het goed hebben.
0: Ja, ik heb jou eruit gedraaid. Dus ik mag je blij maken met een noodradio en een prijzenpakket, Jeroen.
1: Super.
0: Mooi, blijf nog even aan de lijn. Noteer ik even jouw adres. En succes dan met deze regenachtige zondag.
1: Hartstikke goed. Komt dik in orde.
0: Mooi, Jeroen.
1: Succes met het programma.
0: Dankjewel, doeg.
1: Doei.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Radio Oost. Weekend over.

0: Gary Brooker en No More Fear of Flying. Dit is Radio Oost. Het is 1:08. Weekend Overijssel. Het is je zondagmiddag. Mooi dat je erbij bent.
1: José de Bruin.
0: Is het graffiti of is het graffiti? Ja, dat is van die vragen, dat houden we dan soms bezig. Zeker nu, want in Zwolle is het graffiti jam of graffiti jam. Ik denk dat het graffiti jam is. Zometeen even kletsen over ja, of dat niet gewoon vervuiling is of dat het nou juist heel erg mooi is. En natuurlijk, hou je radio in de gaten. Hoor je dat alarm voorbij komen? Ik heb hier nog één liggen in mijn hele programma. Ik mag nog één noodradio weggeven. Ja, misschien is die wel wat voor jou. Dat ene noodradiootje wat hier ligt. Het is echt geluk hebben. Ik krijg wat, wat klachten ook. Veel mensen die vinden het jammer dat ze niet zijn uitgekozen. Er zijn zoveel mensen die noodradio willen hebben. Zoals Wim Peters bijvoorbeeld. Die zegt, ja hallo, ik woon in Gelderland. Mag ik dan niet meedoen? Ja, natuurlijk mag je meedoen, Wim. Het is alleen een kwestie van geluk hebben, want er doen dus ongelooflijk veel mensen aan mee. Als ik je niet uitkies of je wordt niet uitgekozen, heeft het niks te maken met dat wij jou dat ding niet gunnen. Maar ja, dan zijn er gewoon andere mensen gelukkiger in het spel, moet je maar denken. Nou goed, nee, er komt geen 12-letterwoord meer. Dat vraagt Herma. Nee, want ik heb hier nog maar één ding liggen, Herma. Nee, en laat dat dan maar gewoon de noodradio zijn, toch? Ja, dat vind ik dan. Ja, dus als je dat noodradio-alarm hoort, dan app je naar de studio nog één keertje 0645671331. Dat is het nummer waarop je ons kan bereiken. Je appt alleen maar noodradio. Dat was het. Lekkere muziek heb ik sowieso voor je klaarstaan. Sommio en Dark Before the Dawn na Madonna. Het is Papa Don't Preach op Radio Oost.

0: is Sommieu en Dark Before the Dawn op Radio
1: Weekend Overijssel.
0: Je ziet het echt overal. Ik vind het fantastisch dat je zo'n grauw viaduct een beetje opgeleukt ziet worden. Dat je misschien wel over de snelweg rijdt en dat je dan flits van kleur op voorbijrazende treinen ziet. Het is graffiti en de een die noemt het vandalisme en de andere... Hallo, daar ben ik. Het is pure straatkunst als je het aan mij vraagt. Maar wie echt wil zien wat er mogelijk is met een spuitbus... die moet vandaag naar mijn eigen Zwolle. Want daar verandert de lege graffiti-muur vandaag... in een soort kolkende arena van kleur tijdens de Graffiti Jam. Internationale topkunstenaars die pakken die muren aan. En daar zijn allemaal hele dikke hip-hop beats en zo. Het is de geur, wat ik zelf heel lekker, van de verse verf. Aan de telefoon is Stefan Alberts, mede-organisator en zelf... al ruim 40 jaar bezeten van de spuitbus. Stefan, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Hallo.
0: Ach, ja, dat terrein daar staat bij jou helemaal vol met kraampjes. Ze draaien DJ's, de muur verandert waar je bij staat ongeveer. Het is een jubileumeditie ook nog eens. Maar hoe is het ooit begonnen?
2: Voor mij bedoel je of in Zwolle?
0: Nee, voor jou.
2: In het algemeen.
0: Voor jou?
2: Voor mij. Ik zat op een mooie avond in september 1985 zat ik voor de televisie. Want ik had in de Varengids gezien dat er iets over hip-hop op tv zou komen.
0: Mm-hmm.
2: Het was destijds totaal nieuw. Dus ik ging natuurlijk kijken, want ik was gewoon geïnteresseerd in de wat nieuwe ontwikkelingen op muziekgebied ook vooral. En ik probeerde te breakdansen.
0: Hoe ging dat?
2: Ja, houten klaar zoals ik ben.
0: Ja, ja.
2: En toen werd ik helemaal... omvergeblazen door het graffiti, wat ook werd behandeld in die documentaire. Dat sprak me zo ontzettend aan. Ik vond tekenen al wel leuk, maar dit soort tekeningen had ik nog nooit gezien. En dan werd het ook nog eens gedaan op de metrostellen van diezelfde stad.
0: Mm-hmm.
2: En het gebeurde natuurlijk een beetje in het genieten door net wat stoerdere jongeren als ik zelf was. Ja, die hele mengsel van indrukken... Het was voor mij eigenlijk het startpunt. En diezelfde avond een schets gemaakt en dat niet gestopt.
0: Maar het was toen toch hartstikke illegaal om alles onder te graffitiën?
2: Ja, dat klopt. En daar ben ik ook wel flink achtergekomen op den duur.
0: Oh, vertel.
2: Ja, zeker. Ik begon eigenlijk gewoon heel klein, zoals iedereen eigenlijk ook wel begint.
0: Yeah.
2: Je pakt een klein filtstift en je begint je naam in de buurt te schrijven. Maar de allereerste keer dat ik wat groots wilde maken op een flatgebouw bij mij in de wijk, mocht ik meteen mee naar het bureau.
0: Oh.
2: Maar dat had er ook wel deels mee te maken dat het was zo nieuw en ik was zo naïef dat ik eigenlijk ook niet eens helemaal besefte dat ik wat ik aan het doen was, dat het gewoon niet mocht. Dat had niemand me echt helemaal uitgelegd
0: nee.
2: of zo. Dus
0: nee.
2: ik deed alleen maar gewoon na wat ik had gezien op tv. Hè?
0: Ja, precies. Jij dacht, oh, dat kan ook wel. Wij kunnen ook wel een likje verf gebruiken eigenlijk.
2: Ja. Dus zo was het destijds natuurlijk. We hadden geen bron van informatie.
0: Mm-hmm.
2: Ik kon niet even teruggrijpen naar een internetpagina of zo.
0: Nee.
2: Dus het was echt pionieren met een hoofdletter P. En ik denk ook wel dat een van de redenen is dat ik er ook gewoon zo bevangen ben doorgeraakt. Juist omdat, je moest zo je best doen om informatie over te vinden.
0: Mm-hmm.
2: Ja, je kreeg een beetje mythevorming als het ware.
0: Mm-hmm.
2: Zo van, je ging het zelfs ook niet eens bedoel van, heb ik het nou echt wel gezien op tv? Of was het een soort droom of zo?
0: Oh, wauw.
2: Nou, en net op het moment dat je dat dan dacht, werd je dan toch weer geprikkeld door een klein krantartikeltje of misschien weer iets op televisie. Kijk, en zo werd het groter en groter en groter. En kwam je er op den duur ook wel achter wat er eigenlijk allemaal achter zat.
0: Vind je dat dan nou ook nu heel fijn dat het nu gewoon legaal is en geaccepteerd is? En dat dit soort dingen, zoals een evenement, dat gewoon kan bestaan? Dat kan je als je even terugkijkt, kan je het helemaal niet voorstellen, toch?
2: Nee, er zijn veel dingen die ik me niet voor kan stellen. Ook het feit dat ik, zoals in mijn geval, dat ik daar gewoon een baan van heb kunnen maken.
0: Ja,
2: ja, dat is best wel heel apart. En,
0: ja.
2: En dit soort evenementen... Het bestaat al wel een tijdje hoor.
0: Mm-hmm.
2: Zeg maar zo midden jaren 90 stak het de kop op dat dit soort grote meetings werd georganiseerd. Maar toen was het allemaal nog een beetje ons kent ons.
0: Ja.
2: Maar ondertussen wordt het inderdaad zo groot aangepakt. Het zijn eigenlijk gewoon veredelde festivals geworden.
0: Nou, dus, zeker.
2: Ja, wel heel bijzonder. En of ik het wel of niet positief vind, dat vind ik uiteraard. Want zo komt de jeugd krijgt een kans om mooie dingen te maken.
0: Mm-hmm.
2: Ze leren ook de wat oudere generaties kennen. En de oudere generaties leren de jongeren weer kennen. Dus dat is heel positief.
0: Wauw, dat gek. Ja, nu is het echt een soort netwerkevent geworden.
2: Ja, dat kun je rustig stellen inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, we hadden allemaal altijd wel een soort van contact met elkaar. Maar dat gebeurde natuurlijk nog op de authentieke manier. Door elkaar een brief met foto's te sturen en zo, op die manier.
0: Mm-hmm.
2: Dat was ook heel leuk om zo'n envelop op de mat te horen ploffen. Maar het is natuurlijk nu zo makkelijk geworden inderdaad om elkaar te ontmoeten. En festivals wat we vandaag organiseren, is daar eigenlijk een beetje een uitvloeisel van.
0: Te gek, Stefan.
2: En daarom vinden we het leuk inderdaad. Als we dan zo'n line-up samenstellen, samen met Jeroen, die zit hier overigens tegenover me. Dan vinden we het ook wel leuk om daar ook erg rekening mee te houden. Dat we enerzijds dus gevestigde namen, maar ook een boel jeugd. En wat ik persoonlijk natuurlijk zelf altijd het leukste vind, zijn mijn mensen met wie ik ben opgegroeid en die al jaren niks meer hebben gedaan. En dan speciaal voor de gelegenheid vandaag weer eens wat maken.
0: Ja, want als we een beetje naar die line-up kijken, Stefan. Zijn die artiesten die dan nu bij jou op die steiger staan, zeg maar de Picasso's en de Rembrandts van de internationale graffiti scene?
2: Daar zitten er inderdaad wel een aantal tussen. We hebben een ontzettend grote naam in Berlijn, hebben we weten te strikken. We hebben een aantal hele beroemde graffiti-artiesten uit Amsterdam staan hier. Een jongen in Arnhem die zeer gewaardeerd wordt en die ook aan het exposeren is, al best wel in grote mate. En ook een aantal hele grote getalenteerde jongens uit Zwolle zelf natuurlijk.
0: Maar te gek,
2: die moeten we niet vergeten, want met name die jonkies. Nu klink ik een beetje misschien wel als mijn vader als ik jonkies zeg, dat besef ik nu opeens.
0: Ja.
2: Maar het is soms inderdaad echt verbluffend om te zien wat zij met de spuikers kunnen. Ze zijn natuurlijk ook ingestapt op het moment dat het echt de materialen gewoon echt ook heel goed is. Mm-hmm. Dat weet ik wel, maar dan nog, ze weten het ook wel echt eruit te halen dan.
0: Nou, wat te gek. Ben je jaloers dan, Stefan, als je daarnaar kijkt? Denk je, oh, had ik dat vroeger ook maar?
2: Ja, precies. Wij moesten het doen met oude autolakken van Motif en dat soort. Of is het sluikreclame?
0: Ja, misschien wel, ja. Noem nog even drie merken.
2: Nee, maar gewoon wij scoorden dan autolak, niet dekkende autolak bij zo'n autolakkenhandelaar. Mm. Ja, en dat met die riemen moesten wij roeien.
0: Ja.
2: En dat pakt er nog wel redelijk uit. Maar deze kids die kunnen echt een heleboel met die spuibers. Veel bewondering voor.
0: Ja, echt te gek. Nou ja, is er behalve dat ook nog heel veel anders doen? Hè? Er zijn DJ's, je kunt kijken naar natuurlijk de kunst die er gemaakt wordt. Maar tot hoe laat kan dit vandaag nog?
2: We zijn hier tot 5:00 en om nog maar even een naam te noemen die we ook hebben gestrikt. We hebben de Nederlandse grondlegger van de Neder-rap Extinct hebben gestikt voor een optreden.
0: Ja, hoe dan?
2: Dat is hier in Zwolle ook nogal een heel klein beetje speciaal, omdat hij door Rico en Stix van Opgezwolle vaak wordt genoemd als hun grootste inspiratiebron.
0: Ja.
2: Dus het is wel heel mooi om hem straks hier erbij te hebben voor een fantastisch optreden.
0: Ja, maar alleen
2: hij begint rond een uur of 3:30, dus voor een ieder die wil komen kijken. Wees welkom.
0: Het is een soort geschiedenis wat je aan het maken bent daar eigenlijk, met een Extinct die daar optreedt. En als je nou denkt, je luistert, je weet niks van hiphop. Nou, dit is echt een soort, hoe zullen we hem noemen? De Elvis, de Nederlandse Elvis van de hiphop of zo? Dit is echt niet normaal eigenlijk.
2: Ja, gewoon echt een groot icoon.
0: Ja,
2: zeker. En dan noem ik hem liever de Nederlandse James Brown.
0: Oh,
2: daar
0: mooi.
2: Heb ik iets meer mee.
0: Ja. Heel mooi. Stefan, dank je wel en veel plezier vandaag.
2: Hartstikke bedankt en jullie ook nog een fijne dag.
0: Dankjewel, doei.
2: Hoi.

0: Iglesias dan.
1: Ja, dit is echt voor mij puur jeugdsentiment. Spraakwater van Extinct. Wat een heerlijke plaat vind ik dit. Halverwege de jaren 90 bewees hij hiermee eigenhandig dat rappen in het Nederlands wel ontzettend lekker kon klinken. Gewoon relax met een zachte G. Flinke dosis humor erbij. Het is de peetvader van de Nederhop. Ja, zonder hem had de Nederlandse muziekwereld er heel anders uitgezien. En mocht je nou zelf dat willen checken, hij staat dus vanmiddag live op de Graffiti Jam in Zwolle.

0: Enrique Iglesias in Rhythm Divine. Goedemiddag, je bent bij Radio Oost. Het is 2:04 en dit is het laatste nieuws. Wat als een regenbui zoals in Limburg in 2021 boven Overijssel valt? Volgens de provincie kunnen dan bijna 400.000 inwoners te maken krijgen met wateroverlast. Vooral Ommen, Zwolle, Almelo en Enschede zijn kwetsbaar. De schade kan oplopen tot bijna 10 miljard euro, blijkt uit nieuw onderzoek. Nog altijd is niet duidelijk waar de PFAS-vervuiling in Hengelo vandaan komt. Daarom breidt waterschap Vechtstromen het onderzoek uit. Ook andere rioolwaterzuiveringen worden nu onderzocht. In Enschede is ook PFAS gevonden, maar volgens het waterschap zijn extra maatregelen voorlopig niet nodig. Ze hadden er zo hard voor gewerkt, maar het papier dat een mannenkoor heeft verzameld is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Bij een bouwmarkt in Vroomshoop brandden 2 papiercontainers uit. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. De politie onderzoekt nu of er sprake is van brandstichting. En groot feest in Enschede gisteravond. Tientallen supporters van Marokko vieren daar dat ze de kwartfinale van het WK voetbal hebben gehaald. Door met 3-0 te winnen van medegastland Canada. Traditiegetrouw werd er feest gevierd op de rotonde van het Stroink in Enschede. En dat ging gepaard met heel veel,
1: Wij houden van toeteren, maar als Nederland wint gaan we dit jaar ook toeteren.
2: Kijk, dus er wordt ongetwijfeld getoeterd hier.
1: Het wordt 100% alleen maar getoeterd.
0: Het was dus heel veel getoeter, rookbommen, vuurwerk. Nou ja, ik hoop dat ze echt de volgende ronde ook halen. Dat zou ik heel mooi vinden. Het laatste nieuws, dat lees je via oost.nl. En we houden je de hele dag op de hoogte via onze Oost-app. Dan nog even naar het weer. Het is bewolkt met af en toe een buitje. Johan in Giethoorn die zei, nou eigenlijk valt het hier wel mee. Ik had Jeroen aan de telefoon. Daar goot het echt. Het was echt geen fietsweer. Je moet een beetje mazzel hebben. Soms de zon tussen die buitjes door. Het wordt nog wel rond de 22 graden. En morgen verandert er eigenlijk weinig.

precies, nog één heb ik hier liggen. Ja, tenminste, voor mijn programma dan. Elk uur geven we Noodradio weg. Alleen nog vandaag. Dat betekent dat je zometeen in de Oosttribune nog 4 keer kans maakt. Dan zijn ze op. Nou ja, op. Dan stoppen we even, laat ik het zo zeggen. Dan gaan we vanaf morgen gewoon de zomer in Overijssel. Heel veel zin ook om dat met je te gaan beleven. Even kijken waar alle leuke dingen zijn, met je op pad. Eens even onze verslaggevers op pad sturen, weet je wel, dat soort dingen. Maar eerst nog even terug naar die Noodradio, want misschien gaat de telefoon wel bij jou over.

0: hoor, als die overgaat, neem dan even op, hè. Niet opnemen is ook niet winnen. Daar ben ik heel streng in.
1: Hallo, met Deborah.
0: Hey Deborah, met José van Radio Oost.
1: Hey, hallo.
0: Hey, hallo Deborah, je zit op de camping.
1: Ja.
0: Ja, doe je daar nou?
1: Nou, we hebben daar een caravan.
0: Mm-hmm.
1: En daar genieten we van tijdens weekenden en zo.
0: Heerlijk lijkt me dat, dat je er gewoon even uit bent.
1: Ja.
0: Ja, hè? Is nou ook zo dat het nu een beetje regent dat je het iets minder leuk vindt?
1: Ja, het regent zo af en toe. Maar dat denk ik ook. Van vorige week konden we er niet naartoe vanwege de hitte.
0: Oh ja.
1: Ze wisten niet waar je blijven moest, dus we zijn maar thuis gebleven.
0: Ja.
1: En nu denk je van, ja, het regent wat, maar heerlijk voor mijn tuintje in huis.
0: Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. We hebben het ook een beetje nodig, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook. Deborah, je staat op camping De Vrolijk en dat is in Gelderland, volgens mij.
1: Ja, in Laren.
0: En waar kom je zelf vandaan?
1: Uit Almelo.
0: Oh, je blijft mooi dicht bij de deur, zeg maar. Het is niet zo dat je 3 provinciegrenzen oversteekt.
1: Nee hoor, nee. Het is een prachtige camping.
0: Oh ja? Wacht, ik zit even te kijken. Ja, ik zie heel veel natuur, mooie boshuisjes en zo. En een vijvertje.
1: Ja, echt een grote vijver. Je kunt zwemmen en er zijn vissen en je kunt vissen. En er is geen kantine bij bijvoorbeeld. Er is geen feest of drankgebruik of wat ook. Je kunt ook niks kopen, geen patatjes of wat ook.
0: Oh, het is gewoon echt helemaal één gebouwtje waar je een soort receptie hebt, waar je moet aanmelden en dat was het dan.
1: Ja. Je kunt er wel een eitje kopen of zo, maar in je krantje, maar verder geen. En zomers in de zomervakantie wordt er ook brood verkocht.
0: Oh, dus eigenlijk zeg jij, hier heb je geen last van gillende kinderen, Deborah?
1: Jawel, heel leuk.
0: Ja, juist leuk.
1: Echt leuke speelplekjes voor kinderen en ze kunnen lekker zwemmen, maar ze moeten zichzelf vermaken, hè?
0: En zo hoort het ook.
1: Ja, een leuke hal waar ook onder kunnen spelen. Draaimolentje en weet ik allemaal wat. Ja, nee. Maar er is geen vertier. Er wordt niet iets georganiseerd met disco's en dergelijke.
0: Nee, precies. Daarvoor dat moet je zelf. Daar moet je een andere camping voor opzoeken.
1: Ja, dan moet je naar Laren zelf gaan.
0: Ja, precies.
1: Er zijn ook vaak feesten en zo.
0: Ja, precies. Deborah, jij bent volgens mij ook part-time communicatiemedewerker voor deze camping, of niet? Marketingmedewerker. Je verkoopt het zo.
1: Het lijkt wel, maar het is ook een prachtige camping.
0: Ja. Mooi. Ik vind het hartstikke gezellig om even met je te kletsen over de camping. Maar Deborah, ik bel je natuurlijk omdat je iets hebt geappt naar de studio.
1: Ja.
0: Ja, je doet al een tijdje mee ook, zie ik, in de geschiedenis. Oh. Ja.
1: Echt wel. Ja, moest ik ook. Ik denk, het wordt ook wel een obsessie gewoon. Want ja, ik luister graag zondags naar jullie.
0: Mm-hmm.
1: En ook altijd iedere morgen, van 6 uur zondag al wakker ben tot 8 uur, 9 uur.
0: Mm-hmm.
1: Maar dus ik probeer dat ik weer zo'n belletje hoor. Ja, ik zou even weer een berichtje sturen. Maar dus smart op klassieke muziek,
0: ja,
1: dat vind ik prachtig van 8 tot 9.
0: Ja, dat is het ook.
1: En dan luister ik graag naar jullie. Dus en nu dacht ik, ja, nou, ik doe toch maar even nog mee.
0: Nou, goed nieuws, Deborah. Ik mag hem naar je toesturen. Dan wel naar Almelo, dan wel naar de camping. De Noodradio is voor jou.
1: Dankjewel, heel erg leuk.
0: Nou, hoop ik dat je daar ook prachtige, mooie klassieke muziek op kan blijven luisteren. En natuurlijk Radio Oost ook regelmatig blijft opzetten.
1: Ja, dat doen we.
0: Heel goed. Deborah, dankjewel voor je tijd. En een fijne dag nog, hè, op Camping De Vrolijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei!

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Radio Oost, thuis in Overijssel.
13: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
16: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
18: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
20: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
21: Vers. Aan tafel.
19: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
12: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in.
22: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8:02 en allereerst dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Wij trekken de lijn door tot 6:00 met nog 4 noodradio's die we weg mogen geven. Het zijn de laatste 4 van de 3 weken waarin we elke dag, elk uur van uitzending een noodradio weg mochten geven. Nog 4 kansen dus in dit uur, het volgende uur, het derde uur en het vierde uur. Want we zijn er tot 6:00 met de Oosttribune, waarin we natuurlijk gaan kijken bij wellicht de open dagen van FC Twente en Heracles Almelo. Gisteren werd er geoefend. FC Twente won met 1-0 van Aberdeen, terwijl Heracles Almelo, tegenwoordig keukenkampioen divisionist, de Almeloze selectie met 0-5 versloeg op de oorloggrond, zoals ze dat daar noemen, bij AVC Heracles, bij de oude houten tribune, die ook weer in gebruik werd genomen. We hebben natuurlijk ook de allermooiste muziek. Je kunt het aanvragen, ook via de WhatsApp 06-4567-1331. 06-4567-1331 of bellen met 074-2456-665. 074-2456-665. Dit met natuurlijk ook nog een terugblik op de triathlon Holte. We gaan nog een klein schuin oog werpen op de Tour de France die gisteren in Barcelona van start is gegaan. En zo hebben we dus van alles te doen. Ook voor het noodradiosignaal, als u dat signaal hoort, direct appen naar 06-4567-1331. En dan bent u wellicht straks ook de gelukkige eigenaar van die noodradio, waar we er hier dus nog 4 van hebben staan. Met andere woorden, genoeg te doen. Tot 6:00. Blijven bij
0: de Oosttribune.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love op Radio Oost. Wordt nu al veel geappt naar 0645671331 voor die noodradio. Alleen het signaal heeft nog niet geklonken. Dus hoort u dit signaal, dat noodsignaal wat u de afgelopen 3 weken dus elke uur wel gehoord heeft, dan kunt u dus appen naar 0645671331. Dat is ook het nummer voor uw eigen verzoeknummers. Dus blijf er gewoon even bij wat dat betreft. En appen voor een noodradio alleen doen als je het signaal hoort.
1: De Oosttribune.
0: Dit is een klassieketje van de Eagles. En op bijna 14:15 ook wel mooi een rustpuntje in de programmering van Radio Oost. Desperado.

0: Ma Baker van Boniem op Radio Oost. We gaan het hebben over voetbal. FC Twente won dus gisteren van Aberdeen op het veld van GFC. In Goor werd het 1-0 door een goal van Lucas Vennegoor of Hesseling, moet ik zeggen. En Heracles Almelo opende ook het seizoen traditioneel op oorlogrond voor de oude houten tribune, die weer in gebruik werd genomen. Die vroeger dus aan de Bornse Straat in het stadion stond, een van de oudste van Nederland. Werd er gespeeld tegen de Almeloze selectie, zoals dat elk jaar zo is. Het werd 0-5 voor de Almeloze ploeg door goals van Luka Kolenovic, Thomas Bruns en Jan Zamburek in de eerste helft. En nieuweling Maurice Vroets en ook een andere nieuweling, Max Houswild, zorgden na de pauze voor de 0-5 eindstand. Wat nieuwelingen dus, 5 nieuwelingen tot nu toe bij Heracles Almelo. En er moeten er nog wel wat bij komen. Ik was erbij en sprak na afloop met de trainer van Heracles Almelo, Vincent Helman.
1: Ja, trainer, eerste oefenwedstrijd. Blij dat je dan ook weer echt een wedstrijdje mag spelen na al die trainingen?
2: Ja, ik denk dat als trainer zijn, maar ook als speler zijn, is het leukste om uiteindelijk een wedstrijd te spelen.
1: Ja, 0-5. Wat haal je hier uit zo'n oefenduel?
2: Nou, we hebben heel deze week vooral ingestoken op hoe we willen werken met elkaar. En we zijn vandaag donderdag een beetje ingestart van oké, hoe is onze manier van trainen en hoe is onze manier van spelen. We hebben vandaag vooral ingezet van ja, hoe is ons gedrag op het veld, wat willen wij terugzien. En daar kan ik redelijk tevreden over zijn.
1: Hoe willen we spelen? Wat is de manier van spelen? Konden we dat vandaag terugzien bijvoorbeeld in de eerste helft? Want dan wordt het vrij aanvallend.
2: Ja, het is vrij attractief aanvallend voetbal. Dat willen we ook graag spelen. En we hebben ze vandaag wel redelijk vrijheid gegeven in de manier van bewegen. Dat hebben ze goed ingevuld. En dat is wel de manier waarop we uiteindelijk ook gewoon het hele seizoen in de KKD gaan terugzien.
1: Ja, dan heb je 5 aankopen mogen doen, zeg maar. Ik neem aan dat je nog niet helemaal tevreden bent. Er moet nog wel wat bij, denk ik.
2: Nee, ik zei net, we zijn er op zoek. Dat is ook bekend in de kleedkamer. We zoeken nog wat versterkingen om in de selectie rond te versterken, maar ook om daar frisse energie in te krijgen. Uiteindelijk ja, zal JTA ons daarin helpen met spelers aanleveren en zullen wij kijken of het de juiste match uiteindelijk is. Alleen dat we nog op zoek zijn, ja, we zijn nog wel op zoek.
1: En dan denk ik met name bijvoorbeeld op de flanken, als ik zo vrij mag zijn.
2: Ja, we zijn er op zoek naar een buitenspeler en een rechtsback. Ook daarin alle openheid, dat is ook bekend in de groep. We willen uiteindelijk gewoon zorgen dat op elke positie, dat daar ja, in ieder geval 2 concurrenten met elkaar kunnen strijden. Dat het in ieder geval duidelijk is wie voor welke plek gaat spelen. Ja, daar zijn we nog mee bezig.
1: Ja, hoe gaat het nu verder? Je speelt nu met 2 verschillende elftallen in de eerste en tweede helft. Woensdag tref je FC Groningen, toch een andere tegenstander. Gaat het er dan ook anders uitzien?
2: Ja, de manier en de insteek niet. Dus we hebben deze wedstrijd natuurlijk aangevlogen als gewoon een serieuze wedstrijd. Natuurlijk zullen we woensdag wellicht wat andere componenten of andere accenten gaan behandelen. Alleen de gedachte om een wedstrijd te spelen en te winnen, ja, die is niet veranderd. Want uiteindelijk is dat een wedstrijd in de voorbereiding, ja, waarin iedereen zich kan aantonen dat hij wil spelen, dat hij beter is dan zijn concurrent. Ja, dat gaat woensdag weer gebeuren. Dus woensdag gaat ook gewoon iedereen weer 45 minuten krijgen. Zullen wel gewoon de samenstelling weer wat aanpassen met elkaar. Ook voor ons om te kijken, ja, welke spelers is nou de beste chemie. Alleen we gaan die wedstrijd net zo behandelen als vandaag.
1: Ja, daar bent u als trainer niet altijd bij geweest. Maar je wint hier met 0-5. Terwijl in de voorgaande jaren Heracles Almelo het hier nog wel eens moeilijk heeft gehad. Achterkwam ook wel eens gelijk heeft gespeeld. Was dat even een klein angstbeeldje van tevoren dat het vertrouwen een deuk kon geven?
2: Nee, nou, ik zat in alle open en eerlijkheid. Ik zat gisteravond thuis en wilde ik eigenlijk het complex kijken. Ik zat op YouTube, zag ik de filmpjes voorbij komen. Toen zag ik ook de 2-2 en dat in andere wedstrijden zijn we een aantal keer achtergekomen. Dus heb ik ze vanochtend ook wel verteld. Ik zeg, dat gaat vandaag niet gebeuren. Alleen nee, die angst is er niet geweest.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Vanessa Paradise en Be My Baby op Radio Oost. Op dit moment kunt u op TV Oost kijken naar het CSI Ommen. En dan kunt u zien wie de opvolger kan gaan worden van Frank Schuttert, die zich vorig jaar kroonde op eigen terrein tot winnaar van de grote prijs CSI Ommen. Springwedstrijd op dit moment te zien op TV Oost. Dus mocht u van paardensport houden, dan kunt u nu afstemmen op TV Oost, de grote prijs CSI Ommen.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Amar.
3: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
1: Dit is de nieuwe Oost.

Take That Everything Changes, ja. U heeft het signaal wellicht gehoord. Nou, ik wil ze niet tellen, maar binnen no time met honderden appjes eigenlijk. En ja, dan ga je toch maar eens kijken, wie is er dan heel snel bij geweest? Voor die eerste noodradio van 4.

0: Oké, ik heb dus Gerda aan de telefoon. Gerda, wie ben je en waar woon je?
1: Gerda Blokhuis, ik woon in Rossum.
0: In Rossum, mooie schone Rossum inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: In Noordoost-Twente. En hoe is het weer daar trouwens? Het is hier wat wisselvallig. Het regent een beetje warm water, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt wel. Het is niet zo mooi vandaag.
0: Dus ja, maar
1: net
0: goed.
1: Geen als kannetje even, maar het is alweer voorbij.
0: Maar ik ga je dus feliciteren, want jij hebt dus wel die noodradio gewonnen.
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Wat ga je ermee doen?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Denk je dat je hem ooit nodig zult hebben?
1: Nee, denk ik niet.
0: Oké, maar goed, het is een radio die je ook zonder dat het er een nood is, kun je hem ook gebruiken, hè? Dus,
1: ja, dat is mooi.
0: Ja, ik heb ze hier voor me staan en het zijn mooie, handzame dingen. Dus wat dat betreft, als de nood aan de man is, dan ben jij voorzien.
1: Ja, dan heb ik erin.
0: Ja, heb je ook andere noodpakketten thuis of niet?
1: Nee, heb ik niet.
0: Nee, oké. Nee. Is in Rossum ook niet nodig, zeggen ze dan, hè?
1: Nee, ach. Nee.
0: Daar helpen ze elkaar, waar?
1: Daarom, dat dacht ik. Ja. Hè?
0: Nou, Gerda, gefeliciteerd. Ik heb je zojuist al gezegd, heb even je adresgegevens en ook een e-mailadres naar hetzelfde WhatsApp-nummer 0645671331.
1: Ja, doe ik allemaal. Ja.
0: En dan wens ik jou en jouw man, want die kwam op dit idee om...
1: Ja, die kwam op het idee, die hoorde het.
0: Hoe heet jouw man?
1: Louis,
0: ook gefeliciteerd. Met die noodradio kun je samen fijn bij gaan zitten daar in Rossum.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Mooi.
0: En het volgende uur gaan we er weer een uit doen. En dus blijven wachten op het noodradio-alarm. Het gaat dit uur niet meer klinken, maar in het volgende uur wel. Gerda, bedankt en nogmaals gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ik ben de weg al in mijn kwijt.

Oost. Mensen, de noodradio tussen 2 en 3 is eruit. Er komt ongeveer een hele hoop stoom en rook uit mijn computer, want er wordt zoveel geappt nog voor die noodradio. U kunt nog appen voor in dit geval mooie muzikale verzoeken. En ja, ze zouden over de Tour de France kunnen gaan. Ze zouden over het wisselende weer kunnen gaan. Ik zou zeggen, laat uw creativiteit erop los. Appen kan daarvoor dus naar 0645671331. In de noodradio, die gaan we in het volgende uur tussen 3 en 4 weer weggeven. En op dat moment kunt u ook weer gaan luisteren naar het noodradio-alarm. Dat zal straks dan weer gaan klinken. Na 3 dus. Maar nu tijd voor de verzoekjes. Hans Veldman uit Zwolle, die wil deze nog een keer weer horen. The Searchers, take it or leave it.

Searches and Take It or Leave It op Radio Oost. Even uit Wezep is een fan geworden de laatste periode van Snelle uit Deventer. Vindt die teksten zo mooi. Ik ben het met hem eens. En hij wilde dit horen van hem. Een van zijn eerste singles, 5 voor 12.

snelle en 5 voor 12. En dit is Mojo en Lady Hear Me Tonight. Je kunt dus nog steeds ook afstemmen op TVO. Staat de grote prijs CSI Omme. Dat is dus op TV Oost. En na de reclame in het landelijke bulletin van 3 uur... gaan we vrolijk door. Dan ook weer het noodradioalarm. En is er weer een noodradio te winnen. We hebben er nog 3 te gaan na die 3 intensieve weken. Dit is de Oosttribune. We zijn er tot 6 uur. Met uw muziek. Sport, nieuws en wetenswaardigheden. Ik zei het al, Mojo en Lady, Hear Me Tonight Now.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Precies 7:03, het tweede uur van de Oosttribune is alweer in gang gezet. We zijn er tot 6:00 met de allermooiste muziek die u natuurlijk aan kunt vragen. Nog steeds via de WhatsApp 0645671331. Dat is ook het nummer als u kunt gebruiken als u noodradio wilt winnen en het noodradio alarm gaat horen. Ook in dit uur gaan we er nog één weggeven. We hebben er nog 3 te gaan naar die 3 weken waarin we dus elk uur een noodradio weg hebben gegeven. Gerard Blokhuis won hem in het eerste uur en ja, we gaan er dus nog 3 weggeven. Opletten dus voor het noodradio alarm. En dan kunt u gauw appen met het woordje noodradio. En dan wellicht bent u de winnaar van die prachtige noodradio. We gaan natuurlijk nog kijken naar de sportieve gebeurtenissen van vandaag. Zo zijn er open dagen bij FC Twente en Heracles Almelo. Zie ik dat ook de tweede etappe van de Tour de France 2026 in gang is gezet na de ploegentijdrit van gisteren. En we hebben natuurlijk het CSI in Ommen. U kunt daar live naar kijken op TV Oost. De grote prijs van Ommen, de springwedstrijd al daar. De hele middag ook te zien op TV Oost. Met andere woorden, genoeg te doen. En wij hebben in dit uur onder meer muziek van Natalie Cole, Frankie Goes to Hollywood en Bruno Mars. Maar eerst maar eens even iets van eigen bodem. Wat dacht u van Suzanne en Freek en halverwege?
0: De Oosttribune.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek dus op Radio Oost. Komen we nog buiten het feit dat iedereen aan het appen is voor die noodradio. Dat kun je nu wel doen, maar het alarmsignaal heeft nog niet geklonken. Dus daar zou je nog even op moeten wachten. Verzoekjes, muzikale verzoekjes kunt u wel indienen via die app 0645671331. 0645671331. Even kijken, nou, we gaan het meemaken. Of dat alarm dan binnen nu in een half uur gaat klinken of nog langer gaat duren, blijf er gewoon bij. Tot die tijd hebben we, ja, muziek, hè. Dit is de live versie van Cissé Le Voix, Patrick Bruel.

Bruce Hornsby. En hij speelde met The Range in die tijd. Een hele grote hit hiermee. The Way It Is. Een verzoekplaatje voor Jacqueline Veldhuis uit Zwolle. Wil iets horen van Julio Iglesias? Het past natuurlijk wel bij de zomer. Acaña Ia Café.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
2: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Ja, die noodradio, dat alarm dat klonk. En oh, oh, oh, wat een appjes, wat een appjes. Het stoom komt uit de computer hier. De rook, bedoelde ik eigenlijk. Je moet heel snel zijn en dan kun je zo'n noodradio winnen. We hebben er dus nog 3 te vergeven. De eerste in het eerste uur ging naar Gerda Blokhuis uit Rossum. En we hebben weer een winnaar. Goedemiddag, Gerben.
1: Ja, goedemiddag, Paul.
0: Gerben Derking uit Hengevelde.
1: Jazeker.
0: Je staat heel erg op het vinkertouw, denk ik, hè?
1: Ja, dat deed ik ook.
0: Ja, dat kan niet anders, want het was nog niet uitgeklonken of je had het adres er al bij staan, zag ik.
1: Ja, ik stond voorgeprogrammeerd.
0: Nou, dat heb je slim gedaan. Uit de honderden appjes heb jij in ieder geval wel de noodradio gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Een noodradio. Ja, wat ga je ermee doen, is dan de grote vraag. Ga je er gewoon naar luisteren of denk je hem echt nog nodig te hebben in de toekomst?
1: Ik denk niet dat ik hem nodig heb, maar ik ga er sowieso naar luisteren.
0: Het is een leuk ding, het is een mooi ding, het is een compact ding. Ik heb er hier een voor me staan, dus op zich denk ik dat je daar echt wel je voordeel mee kunt doen. Over nood gesproken. Verder nog andere dingen in huis gehaald voor als het toch nog eens mis zou gaan? Noodpakketten en zo, of zit je niet zo mee in elkaar?
1: Nou, zo zit het niet helemaal in elkaar. We hebben wel genoeg in huis op zich. Maar ik heb niet speciaal een noordpakket aangeschaft.
0: Ja, jullie wonen in Hengevelde en dat is noordenschap, hè? Daar help je elkaar toch?
1: Daarom.
0: Ja, leuke feesten gehad vorige week trouwens. En die week ervoor. De vorige week ervoor, ja. Moet ik zeggen. Ja.
1: Het was vrij warm, maar jullie hadden het nog warmer.
0: Ja, bij ons in Goor inderdaad. Dat was verzengend heet. Maar we hebben wel een mooi feestje gehad. En ik weet dat in Hengevelde ook altijd zo is. Dus, en nu nog op vakantie? Of wat zijn de plannen voor de zomer?
1: Voor de zomer rondhuis.
0: Rondomhuizen, zeggen ze dan?
1: Rondomhuizen.
0: Oké. Okay. Nou, dan kun je mooi die noodradio aanzetten. En dan hoop ik dat je ook rondomhuizen heel erg mooi weer hebt in Hengevelde. Want als jij het hebt, dan heb ik het ook, zeg ik dan.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, zo is dat. De noodradio komt jouw kant op. Gerben, je hebt het adres al keurig geappt, zie ik, naar 0645671333.

Herring van een vol van Vaya con Dios. Ja, als je kinderen hebt, ik heb er twee van 17, bijna 17 en 19, twee jongens. Ja, die zitten natuurlijk ook veel op social media. En die hebben mij ook een klein beetje wegwijs gemaakt op TikTok. Dat is natuurlijk wel een van de meest populaire social media, zeker ook onder jongeren. En daar kwam ik een Nederlands meisje tegen met een gitaar. En die speelt Nederlandstalige liedjes en die maakt er dan een soort Amerikaans country liedje van. En dat vind ik heel knap gedaan. We gaan allereerst eens luisteren naar Melanie Ryan, of Rian, zo heet ze. Die doet dat dus. En dan moet u maar eens even raden wat dit is. U gaat het daarna ook wel gelijk horen. Melanie Ryan op de gitaar met een naar Engels country-achtig vertaald Nederlandstalige hit. MUZIEK

Ja, dat is dus deze van Jeroen van der Boom. Geproduceerd en gemaakt bij Edwin van Hoevelaak in de studio in Espeloo. Jij bent zo. Ik vind het knap gedaan van haar.

Jeroen van der Bomen, jij bent zo. En daarvoor dus Melanie Ryan met haar country-versie in het Engels van dit liedje. Ze heeft nog veel meer mooie voorbeelden en spreid dat tentoon op TikTok. We zullen er misschien in de komende weken nog wel meer van laten horen. En dan eens kijken hoe het zich dan verhoudt tot die Nederlandstalige. We gaan eruit met de Creedence Clearwater Revival. En Down on the Corner op Radio Oost. Op naar de reclame en het landelijke bulletin van 4 uur. Daarna nog 2 uur de Oosttribune op Radio Oost. Met nog 2 noodradio's die eruit gaan. Dus blijf erbij. En kijk wanneer dat alarm gaat klinken. Ik wens u alvast veel succes.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Radio Oost. De Oosttribune.
9: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 4:07, nog een kleine 2 uur de Oosttribune op Radio Oost, met natuurlijk de allermooiste muziek die u aan kunt vragen. Via de WhatsApp 0645671331 of per telefoon, dat kunt u ook proberen. 074-2456665. 074-2456665. We gaan natuurlijk ook nog weer een noodradio weggeven in dit uur en ook nog in het volgende uur. En in het volgende uur zal dan echt de laatste noodradio na 3 weken, elke dag en elk uur dat we uitzonden, een noodradio worden weggegeven. U heeft dus nog 2 kansen. Goed opletten dus. Het noodradioalarm zal ook in dit uur weer klinken. Natuurlijk hebben we ook de nodige sport. Ik zie dat de 2e etappe van de Tour de France inmiddels ook alweer langzaam richting het einde gaat. Nog wel 70 kilometer voor de wielen. De renners daar. Met gisteren dus die ploegentijdrit in Barcelona, waar Jumbo-Visma het dus verrassend goed deed. Dan hebben we nog het voetbal. Gisteren Twente won met 1-0 van Aberdeen in Goor, de oefenwedstrijd. In aanloop natuurlijk naar de Europa League-wedstrijden van de Tukkers. Heracles Almelo opende traditioneel tegen de Almeloze selectie op het terrein Oorlogrond van AVC Heracles voor de oude tribune. En won met 0-5. Straks gaan we nog praten met talent Sil Blokhuis, die gisteren in de eerste helft ook bedrijvig was en de nodige indruk maakte daar in Almelo. Met andere woorden, nog genoeg te doen. Blijf erbij. Dit uur onder meer muziek van Bluff, Toploader en Birdie, want dat is aangevraagd. Dat later, maar eerst Fever Dream van Alex Warren.
0: De Oosttribune.

0: Fever Dream van Alex Warren op Radio Oost. Ja, de noodradio, die gaat, het gaat niet zo lang meer duren. Ik kan het u beloven. We gaan hem straks echt een keer weer weg gaan geven. Nog twee te gaan dus. Hier is Jukebox Jive van de Rubettes.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

De Rubettes en Jukebox Jive op Radio Oost. Ja, de verzoekjes blijven binnenstromen. Zo ook Daphne uit Deventer. Die wil dit, en dan mag ik ook weer een klassieketje noemen van Nederlandse bodem. Ze komen uit Zeeland, maar geven soms ook heel veel liefs van andere plekken. Bijvoorbeeld uit Londen. Liefst uit Londen, hier is Bluff.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Ja, we gaan de Most Beautiful Girl inderdaad wegdraaien. Want het is weer tijd voor een verzoekje. Let op, straks komt hij weer, hè, die noodradio. Dat alarm. En blijf dus luisteren, het is nog niet zover. Eerst een verzoekje. Jeroen Snijders vraagt wel vaker wat aan. En wil nu wat ruimte voor Birdie. People help the people. Die is voor jou, Jeroen.

Ja. We gaan het hebben over zomerhits. Wat zou nou eigenlijk de zomerhit van 2026 zijn? Iedereen die dacht, ja, dat is toch Cheerio van Justin de Wild. Dat wordt overal gezongen, dat is ook zo. Maar inmiddels is dat liedje ook wel een klein beetje ingehaald door een andere Nederlandstalige zanger. Die ook op elk feest te horen is en uit elke box schalt, tenminste ook op die zomerfeesten. Ik heb het zelf ook mee mogen maken. Komt eigenlijk helemaal uit het niets, maar heeft er een enorme grote hit mee. En ja, dit zou hem ook wel eens kunnen worden. En het gaat ook over de zomer. Zwoele zomernacht, Rutger van Barneveld. Wat een hit is dit, zeg.

0: Ja, u hoort hem alweer. Het noodradio-alarm. De ene laatste na 3 weken waarin we dat elke week gedaan hebben. Nou, en jullie hebben niet stilgezeten. Wat een appjes. En het gaat nu ook nog steeds maar door. De appjes met noodradio. Mensen proberen ook te bellen via de WhatsApp. Ja, dat kan ik niet opnemen, mensen. Dat ga ik ook niet doen. Maar er kan er maar één winnen in dit uur tussen 4 en 5. En de winnaar, in dit geval winnares, heb ik nu aan de telefoon. Jolanda uit Deventer, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Je was er heel snel bij.
1: Jazeker, ik sta te wachten.
0: Ja, je staat de hele middag al te wachten.
1: Zeker, ja hoor.
0: Dat is mooi, ik kan het ook zien, want je hebt al een paar keer vaker zitten drukken.
1: Ja, klopt.
0: Vanmiddag om 1 uur ook al.
1: Ja.
0: En dan ben je uiteindelijk om

0: 12 minuten voor 5, ja, dan heb je hem gewonnen. Want gefeliciteerd, je hebt hem.
1: Nou, hartstikke fijn, dankjewel.
0: Wat ga je ermee doen?
1: Ja, die ga ik zeer zeker gebruiken.
0: Ja, want je kunt er
1: niet
0: ook...
1: Niet voor noodgevallen, hoop ik, maar ik ga hem zeer zeker gebruiken.
0: Denk je dat die ooit nog nodig zal zijn voor noodgevallen?
1: Nou, ik hoop het niet.
0: Ik hoop het ook niet, maar wat denk je?
1: Nou, ik denk het niet. Maar ja, je weet het nooit, hè?
0: Je weet het nooit, we leven in gekke tijden, dat is inderdaad
1: ja,
0: waar.
1: Ja, daarom.
0: Heb je wel andere noodvoorzieningen in huis, zoals ja, wat is het, water en dat soort dingetjes?
1: Ja, water en blikjes met eten en zaklampen.
0: Oh, daar heb je wel aan gedacht. Omdat in
1: ja,
0: ieder geval,
1: dat heb ik wel aan gedacht. Nou, ja, zeker.
0: Dan denk ik dat je nu redelijk compleet bent met die noodradio.
1: Nu wel. Ja.
0: Nou, die gaat jouw kant op komen. Inmiddels hebben we je adres en ook je e-mailadres al genoteerd en opgeschreven.
1: Ja.
0: Dat gaat naar ons prijzenmeisje. En die zal ervoor zorgen dat die noodradio jouw kant op komt. De ene laatste dus, die we na 3 weken elk uur uitzending hebben weggegeven.
1: Ja, heel fijn.
0: Nou, maak
1: heel
0: er nog
1: erg een, bedankt.
0: Graag gedaan. Maak er nog een hele mooie dag van daar in...
1: ja, hetzelfde.
0: In Deventer. Ja, dat gaan we zeker doen. En het komt jouw kant op, Jolanda.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord. Ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Radio Oost. De Oosttribune.
24: Paul Schabbink.

0: Radio Oost.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: De Oosttribune. Paul Schabbing.
3: En dan is het alweer 5:07. Nog een klein uurtje de Oosttribune op Radio Oost. Waarin we natuurlijk ook nog één keer een noodradio mogen weggeven. Ik heb de eer om de allerlaatste weg te mogen geven. Weldra zal het noodradio-alarm weer klinken. En dan kunt u weer appen naar 06-4567-1331. 06-4567-1331. Dat kunt u ook doen voor uw muzikale verzoeken. Wel snel zijn, want ik heb er nog een aantal liggen. En dan kunnen we nog kijken of het mee kan hier bij Radio Oost tijdens de Oosttribune. We gaan nog even kijken naar het oefenvoetbal van onder meer Heracles Almelo met Sil Blokhuis. Die gisteren een redelijke indruk maakte in de wedstrijd tegen de Almeloze selectie. Een van de talenten van Vincent Houman, de trainer van Heracles Almelo, die we al eerder deze uitzending horen. Verder alles wat ter tafel komt. Ik heb straks nog het weer voor je. En mocht er iets in het verkeer niet helemaal je van net zijn, dan hoort u het ook van mij. De Oosttribune met in dit uur onder meer muziek van Hans de Boy, Miss Montreal en het kleine orkest. Maar we gaan maar eens beginnen met I Knew It, I Knew You. Taylor Swift.
2: De Oosttribune.

Oosttribune op Radio Oost.

0: Ja, nog één noodradio. We gaan hem weggeven, want het noodradio-alarmsignaal heeft geklonken. Wat eerder in dit uur dan in de vorige uren. Ja, je moet er toch een beetje verrassing in houden. Wat een appjes, jongens, wat een appjes. Computertje weer helemaal ontploft hier. Maar goed, dat moet de ICT maar weer gaan herstellen hier. Dan is de grote vraag, wie gaat de allerlaatste noodradio die we de afgelopen 3 weken zoveel hebben weggegeven, elk uur één, wie gaat hem winnen? Ik heb iemand aan de telefoon. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Willem, goeiedag.
0: Willem, je komt uit Weijen, hè?
1: Ja.
0: Willem Hofstede uit Weijen. Je hebt het al heel vaak geprobeerd, zie ik.
1: Ja, dat is voor iedereen, hè?
0: Dat geldt voor iedereen, inderdaad. Maar je was er al vroeg bij vandaag. Vanmorgen al om 10:30, zie ik, dat je de eerste al gestuurd hebt van noodradio.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Nou, de aanhouder wint in deze, want dan is het 4:15 en heb je hem gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Heel bedankt.
0: Mooi. Willem, je moet even blijven hangen, want ik moet natuurlijk nog wel wat gegevens van je noteren. Zodat wij ook ervoor kunnen zorgen dat die noodradio je kant op kan komen daar naar Weijen. Wat ga je ermee doen met dat ding? Nou, luisteren, dat begrijp ik. Maar heb je denk ik ook nog... denk je dat je ook nog... er echt iets aan moet hebben dat die noodsituatie nog gaat komen?
1: Nou, je hebt nu wel met die gekken in Amerika, hè?
0: Je bedoelt de president van de Verenigde Staten?
1: Ja, die mag eens.
0: Juist. En dat is inderdaad... het zijn roerige tijden, dus maar ben je voor de rest ook voorbereid met noodpakketten en zo?
1: Nou, nog niet echt.
0: Nee, dat zijn er veel niet, hè? Maar ja, goed, ja, je moet er maar net aan denken. Maar de noodradio heb je in ieder geval al binnen, Willem. Dus dat is al iets, hè?
1: Geweldig.
0: Nou, hartstikke mooi. Blijf even hangen, dan gaan we het allemaal noteren. En dan gaat die noodradio dus jouw kant op komen. En daarmee hebben we dus ook alle noodradio's in de afgelopen 3 weken weggegeven. Nogmaals gefeliciteerd, Willem. En nogmaals, blijf even hangen.
1: Dank u.
0: Hier is ook uit onze regio Sabine Uitslag. Politica van het CDA was ze ook. Komt uit de gemeente Twenterand. Ik kan heel goed zingen, ook in het Twents. Lord me lush.

0: Miss Montreal, schuilen op Radio Oost. Gisteren won Heracles Almelo met 0-5 de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. Voor Heracles dus in de keukenkampioendivisie. Voor een Almeloze selectie met 0-5. Sil Blokhuis kwam vorig seizoen al een paar keer in actie. Jong talent aan de rechterkant geposteerd. Maakte gisteren best een bedrijvige en goede indruk in die wedstrijd. En heeft natuurlijk als doel om dit seizoen zich echt te kunnen bewijzen in het eerste team van Heracles Almelo. Ik sprak hem na afloop. Ja, Sil, wedstrijden spelen, daar gaat het om. Blij dat weer begonnen is?
1: Ja, zeker. Zeker weer blij. We hadden het even lekker om in het begin weer te komen trainen. Het is wel even zwaar, die eerste week natuurlijk veel rennen, maar het is wel weer lekker.
0: Eerste helft zag ik een hele bedrijvige Sil Blokhuis aan de rechterkant. Je wilde je echt laten zien?
1: Ja, dat is ook wel tegen mij gezegd, dat ik me nu gewoon zelf moet laten zien. Vorig jaar was het natuurlijk wel een lastig jaar. Maar ik denk nu dat ik me gewoon van het begin zelf goed moet laten zien. En dan, ja, dan gaan de kansen vanzelf komen, denk ik.
0: Wat was er vorig jaar lastig, buiten het feit dat je niet veel speelde?
1: Ja, het is natuurlijk lastig als je een wedstrijd achterkomt om dan de jonge jongens te laten spelen. En dat is wel een ander iets, denk ik. Dus ja, ik hoop dat ik dit seizoen mezelf mee kan laten zien in dat soort wedstrijden. En ja, ik denk dat ik dat hier goed heb gedaan. Alvast een voorteken.
0: Ja, een niveautje lager, hoe spijtig ook voor Heracles Almelo. Maar dat is dan wel het platform waarin jij dus echt wel je neus aan het venster moet drukken, zou ik denken.
1: Ja, klopt. Dat zeker. Dus ja, dat weet ik zelf ook. Ik denk dat dit voor mij, ja, het is natuurlijk voor iedereen in de club is het heel jammer. Maar voor die jonge jongens is het wel een podium om jezelf echt te kunnen laten zien. En dan gewoon hopelijk om zo snel mogelijk weer terug te keren naar de Eredivisie, dat wel.
0: Het jaar van de doorbraak van Sil Blokhuis moet dit worden dus.
1: Ik hoop het wel, ja. Dat, ja, ik hoop het wel.
2: Gaan we vol voor.
0: Succes ermee.
1: Dank u wel, dank u wel.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Say a Little Prayer, van I Say a Little Prayer, moet ik zeggen, van Aretha Franklin. Gisteren werd het dus gevoetbald, onder meer door FC Twente, dat met 1-0 won van Aberdeen in Goor en in Almelo. Versloeg Heracles Almelo en Almelo's selectie met 0-5. Vandaag waren de open dagen. Gisteren onder meer bij PEC Zwolle, vandaag bij Heracles Almelo en ook bij FC Twente. En daar was Wout Weghorst, de nieuwe aanwinst, toch wel de grote publiekstrekker. Net terug van het WK, waar hij dus door Marokko met het Nederlands elftal is uitgeschakeld. Maar wel gecontracteerd door FC Twente en was er dus bij vandaag bij de open dag. Daar was ook onze verslaggever die daar ook voor televisie een item van gemaakt heeft. Dan heb ik het over Jens Hoogstra. Die was erbij en ging onder meer ook eens even kijken bij de fanshop. Daar waar die shirtjes van Weghorst als zoete broodjes over de toonbank gingen.
1: Is het een beetje een feestje hier?
2: Ja, zeker. De kids hebben het leuk. Het is hier mooi druk. Ja, het is hartstikke leuk hier. Zeker. Ja?
1: Wat doe je hier vandaag allemaal?
2: We hebben een stadiontour gehad. De springkussen is altijd wel leuk om te kijken. En straks gaan we naar Twente spelers. Ja.
1: Ja, jongens, volle tassen. Wat hebben jullie gehaald?
3: Ik heb het nieuwe setje van uit Twente. Ja.
1: En komt er nog wat achterop te staan?
3: Ja, Wout Weghorst. Ja.
1: Waarom Weghorst?
3: Ja, die is nieuw en ja, gewoon. Ik ben niet echt andere spelers die. Ik ben niet zo'n enorme fan, maar.
1: Ben je wel blij dat Weghorst erbij komt?
3: Een beetje wel, maar ook weer een beetje niet. Het is een beetje dubbelzijdig.
1: Wat vind je ervan dat Weghorst er nu bij komt?
4: Ik vind het wel leuk, want hij kan misschien wel doelpunten brengen, maar ja.
3: Karakter is een beetje.
4: Ja, dat.
1: Zou jij ook een shirt willen waar zijn naam achterop staat of dat nog niet?
4: Ja, dat wel. Ik zat er wel aan te denken, maar ik had niet genoeg geld. En ik moet eerst heel veel sparen. Dus misschien één van het seizoen.
2: Twente kan hem goed gebruiken. Is een mooie speler om te zien. Zeker weten, ja.
1: Maar zijn naam nog niet achter op je shirt?
2: Nee. Ja, misschien is hij met een paar jaar weg en dan heb ik een shirt met zijn achternaam. Nee, sorry, dat helaas niet. Nee.
5: De Oosttribune op Radio Oost.

Voor een combi, verrassende combi, Michael Jackson en Paul McCartney. En CCC. Overijssel is op dit moment filevrij. We gaan naar het weer kijken. Blijft vanavond bewolkt met soms een lichte bui in onze provincie. De wind wordt zwak en krimpt iets naar west tot zuidwest. Het is vannacht een graad of 13, koelt dus wat af. Morgen en overmorgen verandert er weinig in het weerbeeld. Dat betekent bewolking, af en toe wat zon en soms ook wat lichte regen. De maxima liggen rond de 22 tot 23 graden. Vanaf komende woensdag neemt de invloed van een hoger drukgebied toe. De zon eist een grote aandeel op en vanaf donderdag wordt het zomers warm weer met maxima van 25 graden of meer. We hebben ons weer iets om op te verheugen. Warme weer dus aan het einde van deze week. In de tweede helft van deze week. We gaan van het warme weer naar ijskoud. Van Nielson.

Nielsen en IJskoud op Radio Oost. De tweede rit in de 113e Tour de France is zojuist afgelopen. En die is gewonnen door Isaac Del Toro, de ploeggenoot van Pogacar. En Pogacar ging samen met Del Toro richting de finish en liet zijn jonge ploeggenoot winnen. En het was een etappe vol spektakel met onder meer vluchters waarbij Frank van den Broek en Alex Molenaar betrokken waren. Ook Van der Poel heeft nog geprobeerd om weg te komen, maar hoe dan ook was er nog wel een klein Nederlands succes, want Molenaar hield aan zijn avontuur in de kopgroep ook nog wel de bolletjestrui over, omdat hij halverwege de koers als eerste bovenkwam op een beklimming van de tweede categorie. Ik kan nog even een zoekje draaien en daar ga ik even een paar uur terug, want ik kreeg een leuke app van Els en die zegt: hallo Paul, leuke gezellige muziek, maar ik hoor zo weinig instrumentale muziek. Vinden mensen toch mooi, gaan vaak naar André Rieu in grote getalen. En uit haar jeugd zegt ze dat ze ook de grote orkesten van James Last en Max Greger natuurlijk kent, maar ook Herb Albert en The Shadows natuurlijk. En nog veel meer. Als ik vroeger met mijn man naar de disco in Halen ging en het einde van een gezellige middag was, werd daar altijd het nummer Time is Tide van Booker T en de MG's gedraaid. Misschien is dat een leuke suggestie. Nou, laten we dat dan maar doen. Voor Els.

Voor ons dus Booker T en de MG's. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Oosttribune op Radio Oost. Vanavond weer veel sport op televisie met onder meer een samenvatting van de triathlon Holte van gisteren. We hebben veel oefenvoetbal. FC Twente tegen Aberdeen. Heracles Almelo tegen een Almeloze selectie. En natuurlijk ook de paardensport die het CSI in Ommen, wat u vanmiddag ook live heeft kunnen volgen bij ons op de radio. We gaan eruit met een stukje van Matt Simmons en Catch and Release. Althans de Deep End Remix zoals het daarbij staat. En dan wens ik u voor vanavond een hele prettige avond. Wellicht dat u nog het WK gaat kijken. Ik in ieder geval nog wel even. En dan heel graag tot vanavond op televisie. Want dan, ik zei het al, weer veel sport te zien en te beleven. Graag tot de volgende Oosttribune. Dag.

0: Komen de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers.
3: Aan tafel.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
20: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer Zoekt Vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

kent terrein, vroomt genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. Schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk is overleden. Ze schreef tientallen boeken en had ruim 40 jaar een column voor het AD. Ze speelde in tv-series als Klaverweide, De Fabriek en Pommetje Horlepiep. Haar scenario voor tv-serie Vrouwenvleugel won de Gouden Televisiering. Marjan Berk zou komende zaterdag 94 zijn geworden. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: eboekhouden.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Hallo,
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Dat Aztekenstadion waar de Engelsen straks spelen is voor hen nogal beladen. In 1986 werd daar het meest discutabele doelpunt ooit tegen hen gescoord. De beroemde hensbal van Maradona, de hand van God. Zelfs als je niks van voetbal weet, heb je daar wel eens van gehoord. Nou wil ik niet te veel opscheppen, maar feit is wel dat ik Maradona een keer een hand heb gegeven. In Cuba was dat. Betekent dat nu dat ik maar één handdruk verwijderd ben van... Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. We herdenken Marianne Berk, die vandaag overleed. En we verdiepen ons ook in de geschiedenis van de bikini. 80 jaar geleden werd die geïntroduceerd. Nou, dat was me wat. Altvioliste Janna Pelzer speelt en zingt tegelijk. En dat laat ze zo horen. En ze is hier omdat ze een prijs heeft gekregen om een voorstelling te maken. En Michiel Driebergen vertelt hoe Oekraïne met aanvallen op de energieinfrastructuur van de Krim de Russen aan de onderhandelingstafel probeert te krijgen. Zometeen de nieuwsoverzichten, maar we gaan eerst naar de wedstrijd Brazilië-Noorwegen. De 8e finale, Richard van der Made, nog steeds 0-0?
3: Ja, het is 0-0. Ik was aandachtig aan het luisteren. Dat memorabele moment inderdaad, 86 Engeland-Argentinië in het huidige VAR-tijdperk. Zou dat absoluut niet meer mogelijk zijn, dan zou die goal zeker niet zijn toegekend van Maradona. We kijken een helft al, drie kwartier naar een interessante krachtmeting tussen Brazilië en Noorwegen met als inzet de kwartfinale in New Jersey bij New York met heel veel geel en groen op de tribunes. Supporters van het grote voetballand Brazilië. Wat hebben we gezien in de eerste helft? Nou, vooral een gemiste penalty van de Brazilianen Bruno Guimarães, die wel 3-4 keer inhield bij zijn aanloop. Dat zien we toch wel heel vaak tijdens dit wereldkampioenschap voetbal. En heel vaak gaat hier dan ook niet in. En dat gebeurde nu ook niet. Dus Brazilië heeft nog altijd niet gescoord. Wel wat kansen gekregen. Vinicius bijvoorbeeld, de sterspeler die er al 4 gemaakt heeft tijdens dit WK. Aan de andere kant hebben we ook een grote ster bij de Nooren, Erling Haaland. Die heeft al 5 doelpunten gemaakt. Maar nog vrij onzichtbaar tot nu toe in deze wedstrijd. Brazilië-Noorwegen na 1,5 minuut inmiddels in de tweede helft. Dus nog altijd 0-0.
2: Dankjewel Richard van der Made. Zometeen dan horen we je ongetwijfeld nog een keer. We gaan naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 5 juli.
2: Staatsbosbeheer wil van 7 bezoekerscentra af.
4: Blijft verliesgevend en dat kunnen we niet langer dragen.
2: Want de organisatie krijgt er al jaren geen subsidie meer voor. En onderhoud is duur.
4: Onze prioriteit ligt bij goed natuurbeheer. En daar gaat ook het geld wat we daarvoor krijgen naartoe.
2: Natuurliefhebbers vinden dat jammer.
5: Eigenlijk als we op de natuur ingaan, ga ik altijd wel even kijken als er een centrum is waar we kunnen bekijken. En ja, de kinderen vinden het leuk om van te leren natuurlijk.
2: Anderen vinden het een raar besluit, want zo zeggen ze...
6: Ik zie er alleen maar mensen komen, dus ik ga er toch iets mis ergens.
2: Staatsbosbeheer hoopt dat er op sommige plaatsen toch nog toekomst is voor de vrijwilligers bij de bezoekerscentra.
7: De panden blijven bestaan en als er andere partijen zijn die interesse hebben, gemeente of ondernemers, zou het best kunnen dat er gewoon een informatiepunt blijft dat door onze vrijwilligers bemand kan blijven.
2: De medewerkers van het Nederlandse reddingsteam USAR zijn weer terug uit Venezuela.
8: Ik ben blij dat ik weer ben.
2: Want het was...
8: heel heftig.
2: Ruim een week zocht het team met honden naar overlevenden van de aardbevingen, maar die werden niet gevonden.
8: Ja, dat is jammer. Dat is zuur. Daar ga je voor natuurlijk. Maar ja, goed, je doet het met z'n allen. Alle teams samen. En ja, wij hebben dan in gebieden geweest waar geen overlevenden waren.
2: Toch waren de hulpverleners er niet voor niets. Want ze hebben voor nabestaanden belangrijk werk verricht.
9: Het moment dat wij voor een vader zijn kinderen hebben gevonden die helaas overleden waren, maar hem toch de afsluiting hebben kunnen geven om zijn kinderen te kunnen begraven.
2: Er zijn inmiddels 3000 doden geborgen, maar dat dodental zal nog fors oplopen, denkt het team.
8: Bij elke woning bijna waar je komt, daar ruik je de lucht van overleden personen. Dus ik denk dat het gewoon gigantisch is.
2: Op 93-jarige leeftijd is Marianne Berk overleden. Ze was vooral bekend als schrijfster, maar ze begon op de planken.
10: Omdat mijn moeder, die veel te jong is gestorven, die zei altijd als ik tussen de schuifdeuren leuk deed, zei, jij moet uit cabaret. Dat heb ik gedaan.
2: Ze startte haar carrière bij Wim Kan, maar deed ook mee met de Mounties. Ze speelde in toneelstukken en in musicals.
11: Ik ben kalm, ik ben cool, ik heb dat gevoel van stilte en rust om me heen.
2: Maar haar passie was schrijven.
10: Ik doe het al sinds 82. Toen heb ik gekozen voor het schrijven. Want ik werd heel veel gevraagd en ik beviel me uitstekend.
2: Ze schreef van alles. Boeken, columns, televisieseries, maar ook liedjes voor kinderen. Kinderen voor kinderen, zoals Kriebeltrui. Bekroond werden haar scripts voor de televisieserie Vrouwenvleugel.
12: De Gouden Televisiering 1994 is gewonnen door Vrouwenvleugel.
2: Marjan Berk ging door zolang ze kon, zei ze vorig jaar.
10: Ik ben 92, dus wat heb ik nog te ploeten? Maar ik ploeter nog steeds. Ik ben nog steeds met een boek bezig over vrouwen.
2: In de jaren 70 begon Max Tailleur met de geinlijn. Je kon bellen voor een mop.
13: Komt de man bij binnen die zegt, heeft u voor mij een mooie papegaai die spreekt?
2: Theater De Kleine Comedie in Amsterdam komt deze zomer ook met zo'n geinlijn. Met bekenden van het theater.
14: Bijvoorbeeld Casper van der Laan, Joep van het Hek, Stephanie Laurier, maar ook Sarah Kroos, Katinka Polderman.
2: Mensen kunnen een 020-nummer bellen en dan horen ze een mop zoals deze.
15: Fred heeft een bril nodig, dus hij gaat naar de opticien, hij loopt die winkel binnen en hij zegt, goedemiddag, ik heb een bril nodig. Wat als die mevrouw in de winkel zegt, dat klopt, want hij staat in de kaaswinkel.
16: Ja, dat is leuk. Niet onaardig. Nee, niet onaardig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: En het kost niks natuurlijk, hè. En daar zijn we gek op, hè, Hollanders.
2: Ja, de krant van morgen. Jan van der Putten.
18: Het kabinet komt met extra geld voor de terugkeer van verzorgingshuizen. Er is de komende 2 jaar 420 miljoen euro beschikbaar, meldt het AD.
2: Het gaat om woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Mensen wonen er zelfstandig, maar er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen. En er is ook zorg.
18: En naar die woonvorm is veel vraag, maar projectontwikkelaars kunnen er niet genoeg aan verdienen. Met de extra miljoenen wil het kabinet de bouwplannen vlot trekken.
2: Als je op straat een brommobiel tegenkomt, is het toch even oppassen. Bijna de helft van de bestuurders kent de verkeersregels niet, staat in het Parool.
18: De vervoerregio Amsterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat deden onderzoek. Brommobielen rijden vaak op het fietspad en ze staan fout geparkeerd.
2: Brommen op het fietspad mag niet, maar er is wel een verklaring voor. Bestuurders vinden het tussen de auto's te druk of te gevaarlijk.
18: In Kampen zit de familie Baybayans uit Oezbekistan nog altijd in kerkasiel. Dat is nu bijna 600 dagen, staat in het ND.
2: De vader, moeder en 4 kinderen zijn uitgeprocedeerd en moeten Nederland uit. Met een continue kerkdienst door vrijwilligers proberen ze dat te voorkomen.
18: En door een nieuwe uitspraak van de Raad van State over kinderen die in Nederland geworteld zijn, heeft de familie Baybayans weer hoop gekregen. Ooit, zegt de oudste zoon Aram, ooit mogen wij naar buiten.
2: Het tragische auto-ongeluk vanmiddag in Heibloem in Limburg staat ook in de ochtendkranten. Een van de 4 mensen die om het leven kwam is een oud deelnemer aan het televisieprogramma Boer zoekt vrouw.
18: Het AD schrijft dat presentatrice Yvonne Jaspers vanmiddag nog met hem appte. Hij had haar een foto gestuurd van zijn nieuwe kippenschuur.
2: De Telegraaf schetst de problemen door de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk. Duizenden mensen moeten evacueren. Campings zijn nauwelijks bereikbaar en de brandweer leidt toeristen om. Er klinken continue knallen. Volgens bewoners zijn dat elektrische auto's die door de hitte ontploffen.
18: 16 jaar lang was Angela Merkel bondskanselier van Duitsland. En 5 jaar na haar vertrek is er nu een officieel portret. Geschilderd door de Frans-Duitse kunstenaar Jérémy Kéra. In NRC noemen mensen het Ausdruck stark, vol expressie.
2: Ja, dat is nog maar de vraag. Op het schilderij staat Merkel in haar kenmerkende pak, blauw dit keer, met de linker mondhoek iets omhoog. Mona Merkel, oordeelt een Duitse krant. Raadselachtig als de Mona Lisa.
18: En Merkels portret is de komende maanden te bezichtigen in een museum in Berlijn. En daarna verhuist het naar het kanslerambt, het kantoor van de kanselier.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Formidabele van Charles Aznavour. Oekraïne heeft vannacht opnieuw belangrijke energieinfrastructuur op de Krim aangevallen. Het is niet voor het eerst dat Oekraïne zijn pijlen op het Schiereiland richt. Eerder werden ook al bruggen en wegen bestookt. Ik ga het erover hebben met journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne vandaag. Dag Michiel.
1: Dag, ja. Goedenavond.
0: Vorige keer zat je nog bij me in de studio. Nu ben je alweer daar. De Krim is al langer doelwit van die Oekraïners. Zit daar een bepaald doel achter? Heroveren van bezet gebied wellicht?
1: Heroveren? Ik denk dat eigenlijk niemand in Oekraïne daar op dit moment nog aan denkt, hoor. Dat gaat toch echt een stap te ver. Maar ja, de Krim, dat was toch... Ja, voor Poetin was het, kun je toch wel zeggen, het doel van de oorlog. De landbrug aanleggen naar de Krim, zodat de Russen over land naar de Krim, wat al in 2014 geannexeerd werd, dat Schiereiland. Ja, dat wilde Poetin. En ja, zonder die landbrug, want die landbrug, die is er dus, dat heeft Rusland veroverd. Maar ja, dat wordt de hele tijd aangevallen. En nu dus ook de Krim zelf, inderdaad, afgelopen nacht. 16 transformatorstations, dus elektriciteitsvoorzieningen op de Krim. Geraakt, ja, inderdaad, de autoriteiten op de Krim, hè, dus de Russische, laten we zeggen, annexatieautoriteiten zeggen, nou, het valt allemaal wel mee, het is een tijdelijk ongemak, hebben het niet over inslagen. Maar goed, de commandant van de Oekraïense drone-strijdkracht, die zegt van, jongens, het is tijd om jullie koffers te pakken, want het gaat allemaal nog veel erger worden de komende weken, dreigt hij.
0: Nou ja, we zagen al lange rijen met auto's, hè, die de Krim af wilden komen, die daar weg wilden.
1: Ja. Ja, dat is toch eigenlijk vooral, moet ik zeggen, om elders te kunnen tanken, hoor. De bewoners van de Krim, die kunnen op de Krim niet meer tanken. Het was eerst op de bon, de benzine, maar nu is het er helemaal niet meer. Alleen nog maar voor nooddiensten, et cetera. Ja, dus die rijen die weg willen uit de Krim, die rijen aan auto's, dat zijn toch chauffeurs die hopen dan ergens in Rusland zelf dus. Nog te kunnen tanken en dan weer terug te gaan naar huis. Maar er zijn ook echt wel mensen die weggaan, hoor, die wegtrekken uit de Krim. Ja, dat soort filmpjes worden natuurlijk in Oekraïne grif gedeeld op de social media, kun je voorstellen.
0: Nou ja, ook verder van huis probeert Oekraïne Poetin daar te raken waar het pijn doet. Met een record aantal aanvallen op de energieinfrastructuur in Rusland, blijkt uit data-analyse van de Financial Times, las ik. Wat is de omvang van die aanvallen?
1: Ja, inderdaad. Die onafhankelijke onderzoekers in die Financial Times die zeggen, hebben het over 194 inslagen bij Russische olieraffinaderijen. Dat is 11 keer meer dan vorig jaar. De laatste maanden gaat het dan vooral om. Zijn die aanvallen enorm geïntensiveerd. En dat heeft dus echt wel grote gevolgen voor de productie van olie in Rusland zelf. Oekraïne zegt zelf van, wij hebben 40% van de capaciteit aangetast. Maar als we zien aan het aantal vaten wat Rusland produceert... dat ging over 5,4 miljoen vaten per maand in maart... en nu nog maar over 4,5 miljoen vaten. Dus echt een beduidende teruggang. Het lijkt erop wel dat Rusland de export in stand houdt. Hè. Daar haalt Rusland natuurlijk hun geld vandaan. Export naar de andere delen van de wereld. Maar ja, binnenlands heeft men dus ook in Moskou zelfs grote problemen in bijvoorbeeld de benzinevoorziening.
0: Ja, en krikt dat het moreel van de Oekraïners op?
1: Ja, en ik denk dat toch echt wel het belangrijkste is momenteel voor de Oekraïners. Kijk, waar we het net even over hadden, om zo'n gebied terug te winnen, de Krim, dat ligt toch echt wel heel ver weg, hoor. Maar iets terug doen tegen de Russen. Hè. Iedere Oekraïner heeft wel een gesneuveld in de familie, of er is een burger omgekomen bij zo'n massale aanval op Oekraïnse steden. Afgelopen donderdag was er nog een hele grote aanval op Kiev, waar 30 doden vielen, 100 gewonden. Ja, iets terug doen, dat is heel belangrijk voor het moreel. Wraak is gewoon in een oorlog toch echt wel iets wat meespeelt.
0: Nou ja, Oekraïne betaalt dus wel een prijs, hè, voor het opvoeren van dat aantal lange afstandsaanvallen. He, dat hebben we ook gezien bij die aanvallen op Kiev. En misschien dat Poetin nog meer vergelding zoekt.
1: Ja, kijk, Zelensky die heeft inderdaad vanavond notabene gewaarschuwd voor een nieuwe massale aanval ergens de komende nachten. Ik denk dat het komende nacht nog niet gebeurt, maar het zou de volgende nacht best wel eens weer raak kunnen zijn. Misschien wel weer zo'n grote aanval met heel veel raketten, heel veel drones. Rusland valt ook tankstations aan op allerlei plekken in Oekraïne. Dat is natuurlijk een redelijk marginale terugslag, laat ik het zo zeggen, maar toch... Ja, dat zijn toch, die oorlog wordt steeds gruwelijker, steeds grootschaliger. Ja. En nu ook aan beide kanten.
0: Er waren de gesprekken van gisteren, hè, tussen Trump en Zelensky en Trump en Poetin. Ja. Dacht, het is misschien ook een manier om Poetin toch weer aan die onderhandelingstafel te krijgen?
1: Ja, dit hoopt Oekraïne. Eigenlijk sinds speelde Zelensky daar een paar weken geleden op. Hij schreef een open brief aan Poetin. Van ja, wij zetten jullie onder druk. Die rijden bij de tankstations, dat vind jij niet leuk, schreef hij rechtstreeks naar Poetin. Oh. Ja, Poetin geeft eigenlijk geen krimp. Maar Zelensky die hoopt eigenlijk dat Poetin zich toch onder druk gezet voelt. En ja, je moet toch ook wel zeggen, de Krim was het toch een beetje, wat ik net zei, het paradepaardje van deze oorlog voor Poetin. Daar deed hij het allemaal voor. De druk op Rusland opvoeren, ja, dat lijkt toch wel echt de strategie van Oekraïne. En we kunnen toch niet ontkennen dat ook zo is, hè, dat die druk wordt opgevoerd. Maar goed, Poetin geeft op dit moment nog geen krimp, moet ik zeggen.
0: En komende week ook een NAVO-top. Wordt er nog ergens opgehoopt vanuit Oekraïns perspectief?
1: Ja, ik denk dat Oekraïne vooral heel erg de eigen steden wil verdedigen. Dat gesprek gisteren Zelensky-Trump, dat ging waarschijnlijk toch echt ook weer over Patriots, over luchtafweer. Als er dan weer zo'n grote aanval aankomt, afgelopen week was dat toch echt wel erg dus in Kiev. En dat kan dus nu weer gebeuren. Burgers beschermen, dat is toch eigenlijk ook wel een sleutel voor Zelensky om deze strategie vol te houden. Hè? Om die lange adem vol te houden. Want als de burgers het niet meer volhouden, dan zien de winter ook weer aankomen. Nu nog ver weg, hoor. Het is hier heerlijk zomer in Oekraïne, 30 graden, de zon schijnt. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar afgelopen winter was echt een hele nare, moeilijke, zware winter. En zo'n winter kan Oekraïne eigenlijk toch ook niet hebben. Dus druk opvoeren nu lijkt toch echt de strategie van Oekraïne te zijn.
0: Okay, dankjewel, Michiel Driebergen. We gaan nog even naar de wedstrijd Brazilië-Noorwegen. Richard van der Made, is er iets gebeurd?
2: Nou, Brazilië krijgt grote kansen. Twee op rij, zojuist Rayan die er dichtbij was. En even daarvoor een invaller, Endrick. Op zijn 16e tekende hij een groot contract bij Real Madrid. Brengt nieuwe energie bij Brazilië. Een snelle spits die is gekomen voor een andere spits, Cunha. Brazilië dringt dus aan. 63 minuten gevoetbald. Noorwegen houdt stand. Noorwegen heeft meer balbezit. Maar nu in deze fase is Brazilië dus de druk aan het opvoeren. Nog altijd geen doelpunten.
0: Dankjewel. Ja, u hoorde het net al even in het nieuwsoverzicht. Marjan Berk. Vanmiddag werd bekend dat zij op 93-jarige leeftijd is overleden. Ze was actrice, programmamaker en schrijfster. En daarnaast was ze meer dan 40 jaar columnist bij het AD. Hoofdredacteur Rennie Rijpma werkte tot de laatste column met haar samen. En zij is hier in de studio. Hartelijk welkom, Rennie.
3: Goedenavond.
0: Ja, wat voor collega was Marjan voor jou?
3: Oh ja, echt een heerlijke collega.
0: Ja?
3: Iemand die geregeld belde. Eigenlijk altijd vooral van haar vaste telefoon. En vaak was er dan of iets mis met de computer, waardoor ze in de war was. Of ze wilde gewoon even kletsen.
0: Ja, ja.
3: Ja, gewoon heel gezellig.
0: 40 jaar, wat voor stukjes waren dat?
3: Ja, eigenlijk wisselend wel, maar krachtig geobserveerd. En eigenlijk typisch waar natuurlijk columnisten vaker goed in zijn. Iets kleins zien en dat uitlichten en daar iets moois over schrijven, waardoor je er toch met een net andere blik naar kijkt.
0: Ja, was ze belangrijk voor de krant?
3: Ze was heel belangrijk voor de krant.
0: Zeker als je zo lang natuurlijk eraan verbonden bent.
3: Ja, 40 jaar, dat is ongelooflijk.
0: Ja, en toen ze wegging, was dat natuurlijk ook een schok voor de lezers.
3: Ja, dat was ook een schok voor de lezers. En eerlijk gezegd ook voor Marjan zelf. Ze had best wel nog door willen schrijven. Maar goed, ze was toen op dat moment 90. En op enig moment is er ook reden om er weer nieuwe mensen een kans te geven. Ja, en dat kan toch ook als iemand anders plaatsmaakt.
0: Natuurlijk, en misschien dat haar stukjes ook wel wat aan kwaliteit inboeten.
3: Nou, ik denk, het was veel misschien een beetje wisselend. Ik denk dat het nog best goed was. Maar over dat de techniek haar wel eens in de steek liet, dat was soms toch wel ook ingewikkeld, denk ik.
0: Ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Ze heeft ook ooit een boek geschreven en dat heette, de titel van het boek was Nooit te oud.
3: Zeker, ik heb het thuis liggen.
0: Ja? En wat staat er in dat boek?
3: Ja, zij vindt zich nergens ooit te oud voor. Maar wat mij vooral vanmiddag nog opviel, ik keek even in het boek. Ik heb meerdere boeken van haar. Ze staat eigenlijk altijd dan boven Lieve Rennie. En dan staat er iets aardigs over. En dan sluit ze altijd het af met Je oude Berk.
0: Ja.
3: Maar dat boek over Nooit te oud, er staat er iets merkwaardigs in. Want hij heeft de datum ingeschreven. Alleen daar staat niet 2000, wat het dan was, er staat 2045.
0: Was dat bewust, denk je?
3: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zou een mooie knipoog kunnen zijn naar Nooit te Oud. Het zou kunnen dat ze op dat moment aan iets anders dacht en het net verkeerd daarin is gekomen. Maar ik vond het wel mooi.
0: Ja, het was echt een character, hè, die vrouw. Ik heb haar ook wel eens geïnterviewd. Ze was dus actrice, ook programmamaker, ze was schrijfster. Kan je zeggen dat er een rode draad in al haar werk zat, thematisch?
3: Nou, ik denk dat ze vooral overal een verhaal inzag. Mm-hmm. En met een grote liefde voor mensen en gewone mensen. Ik denk dat je dat bijvoorbeeld ook ziet in Vrouwenvleugel. Hè, de tv-serie.
0: Waar ze
3: de
0: televisiering voor gekregen heeft.
3: Ja, en waar ze het scenario voor geschreven heeft. Ja, ik herinner dat nog uit mijn jeugd. En daarin karakteriseert ze mensen gewoon heel scherp. En ik denk dat dat ook de aantrekkingskracht van die serie was.
0: Ja, maar de thema's in haar leven?
3: Thema's, iets wat veel al terugkomt is familie. Maar ook bijvoorbeeld kunst en cultuur. Als ze dan weer ergens een voorstelling had gezien of wat dan ook, dan kon je er donder op zeggen. Dan kwam dat terug in een column.
0: Maar ook emancipatie, denk ik wel.
3: Absoluut.
0: Daarom heeft het mij altijd verbaasd dat ze de naam van haar eerste man heeft aangehouden. Ja, je zou denken, iemand die zegt van nou, die mannen ben ik van gescheiden, ik neem mijn eigen naam weer terug.
3: Ja, maar ze was ook wel in zekere zin commercieel onderlegd. Dus ik denk, als zij denkt van ik ben nu bekend onder deze naam, was het daar ook veel waard. En in die zin vind ik ook, je noemt emancipatie, maar ze was misschien niet zozeer feministisch in de klassieke zin van het woord, maar heel erg door het te doen. Dus ze was altijd financieel onafhankelijk. Ja, en deed daar ook alles voor.
0: Nou ja, ze heeft ook een boek geschreven. Volgens mij was het haar eerste, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het heette Nooit meer slank. Dat is ook een soort statement.
3: Zeker, ja.
0: Misschien noemde ze zichzelf geen feminist, maar wat je zei, ze was het eigenlijk in haar doen en laten was ze het.
3: Zeker, en een groot voorbeeld denk ik in dat opzicht voor velen. Want nu is dat misschien niet zo bijzonder meer, maar zeker in de tijd waarin zij carrière maakte, was de positie van vrouwen natuurlijk nog veel minder uitgesproken.
0: Dus, zeker, ze heeft ook veel theater gemaakt, hè? Iets van moeder en haar jongens, geloof ik. Hè?
3: Ja.
0: En ze is begonnen bij Wim Kan.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Lorelei.
3: Ja.
0: Dus
3: het was ook altijd bijzonder, vond ik, als je met haar sprak. Ze had natuurlijk zoveel verhalen. En dan voelde je ook aan alles van, oh, wat een rijk leven. Ja, ook wel een hard leven nu en dan voor haar. Maar ze had al zoveel meegemaakt. Ze leefde echt in die verhalen.
0: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook de oorlog meegemaakt.
3: Ja.
0: Ze schreef voor jullie ook een reeks scènes, begreep ik, over haar oorlogsherinneringen. He, hoe bepalend zijn die ervaringen als kind? Ze was een kind.
3: Ja, ze was een kind en het was best bijzonder, want ze woonde toen in Amersfoort en toen brak de oorlog uit. En nou ja, met de kennis van nu heel merkwaardig, maar toen gingen zij naar Rotterdam. Naar de woning van haar oma, de moeder van de vader. Dat was natuurlijk helemaal niet de goede richting waar ze naartoe moest. Maar ze waren daar en ze maakten het bombardement mee. Hebben dat eigenlijk maar ternauwernood overleefd. En ze gingen toen uiteindelijk weer terug naar Amersfoort, waar ze woonden dan gedurende de rest van de oorlog. Onderduikers in huis. Dus ja, best ook die oorlog intensief beleefd.
0: Ja, praten ze daar met jou over?
3: Daar had ze het nog wel over. Ook omdat sommige dingen dan soms gerelateerd werden aan ervaringen uit de oorlog. Zij beschrijft bijvoorbeeld ook iets in die scènes over, nou, over mensen die doodgaan, dat ze dan altijd moet denken, ze hadden een Poolse onderduiker in huis. En op enig moment kregen die te horen dat de familie was overleden. Dus dat was alom geweeklaag. Totdat ze op een gegeven moment een omslag kwam, want ze gingen een lied zingen. En nou, dat begon een beetje voorzichtig en vervolgens uit volle borst. Dus ze zei van, ja, je moet het altijd omdraaien.
0: Ja. Nou ja, dat is misschien ook wel tekenend voor haar. Want zoals ik mij haar herinner, niet alleen uit een of twee keer dat ik haar heb gesproken, maar ook hoe zij overkwam in interviews op televisie. Een onverwoestbaar optimisme.
3: ongelooflijk. En wat ik daar nog misschien het meest bijzonder aan vind, van afgelopen november heeft ze haar laatste boek gepresenteerd. Hofdames heet dat.
0: Ja, ze woonde in een hofje, hè?
3: Ja, ze woonde in een hofje in een hartje
0: in Amsterdam. Ja.
3: En dat was een vrouwenhofje, dus je mag daar alleen als vrouw wonen. En ze heeft over die hofdames, heeft ze een boek geschreven, heeft ze lang aan gewerkt, omdat in die laatste jaren haar gezondheid haar ook nog wel eens in de steek liet.
0: Ze werd wel wat broos, hè?
3: Ja. Heel broos.
0: Ja.
3: Maar ze lag op dat moment, ze lag ook in het ziekenhuis. En toen was die boekpresentatie. En toen heeft ze met toestemming van de arts mocht ze een dag uit dat ziekenhuis.
0: Oh.
3: Maar Marjan Berg kwam werkelijk als geen ander zo helemaal opleven van zo'n moment. Dus ze zat er stralend bij in een zwart met gouden jurk. En dat was ook een bijzondere jurk, want die jurk had ze namelijk ook aan bij de boekpresentatie van haar allereerste boek. En dus toen, op dat moment, ze was toen al 93, had ze diezelfde jurk nog aan. Nou ja, ik weet
0: dat
3: niet hoe het jou voor gaat, maar...
0: Het boek heette toch Nooit meer slank?
3: Ja.
0: Maar dat kon ze dus nog wel in.
3: Daar kon zij inderdaad nog in, maar ik denk, nou, gewoon die jurk zeg maar kwalitatief goed houden en je eigen lijf dusdanig houden dat je daar nog in past. Nou, dat alleen al is een prestatie van formaat.
0: Ja, fantastische vrouw.
3: Ja.
0: Als je aan Marjan terugdenkt, wat voor beeld komt er dan in je op?
3: Ja, toch vooral haar humor.
0: Ja,
3: ja, en het altijd lach, want ik was nog niet zo lang geleden. Ik ging met haar lunchen in de Plantage in Amsterdam. Ja. Dat is op zich vlak bij haar huis. Daar haalde ik haar op en dan gingen we daar eten. Maar toen wilde ze ook, ze nam limonade, maar dat deze in een glas, in een gin tonic glas. Dus omdat ze dat ook grappig vond over hoe iedereen naar haar keek. Zo van, oh ja, die denken, oh die oude vrouw, die zit nog aan de gin tonic. Wat mooi, maar ze dronk gewoon limonade.
0: Fijn, dankjewel Renny Rijpma voor je komst, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, en je herinneringen aan Marjan Berg. We gaan nog even naar het voetbal, Richard van der Made.
2: 20 minuten nog, de verlenging komt steeds dichterbij in New Jersey. Brazilië-Noorwegen staat nog altijd 0-0 en de beste kansen in de tweede helft zijn toch wel geweest voor Brazilië, dat zojuist weer twee nieuwe spelers binnen de lijnen heeft gebracht. Carlo Ancelotti, die met Real Madrid en ook met AC Milan in totaal 5 keer de Champions League won. Een zeer ervaren coach dus. Hij heeft Neymar binnen de lijnen gebracht. Dat is natuurlijk een grote superster voor alle voetbalfans die Brazilië volgen. Het voetbal volgen uit het verleden. Neymar, veel blessures gehad de afgelopen jaren. En speelt nu bij Santos in de eigen competitie van Brazilië. Heel weinig minuten nog gekregen. 14 in totaal op dit WK. En hij nu voor de laatste 25 minuten. Plus misschien de verlenging. Hij staat in de spits bij Brazilië. Noorwegen heeft het wat lastiger. Maar het is superspannend deze wedstrijd met als inzet de kwartfinales.
0: Ja, oké. Nou, we zijn benieuwd hoe dat allemaal verder afloopt. We houden u op de hoogte. Ja, je kunt het je anno 2026 misschien amper meer voorstellen, maar de introductie van een tweedelig badpak sloeg in 1946 in als een bom. Vooral vanwege het feit dat de navel opeens bloot kwam te liggen. 80 jaar later is de bikini, want daar hebben we het natuurlijk over, niet meer weg te denken uit het modebeeld. Bij mij in de studio is Stefanie Bottelier, modejournalist van de Volkskrant en Vogue. Hartelijk welkom.
4: Hi.
0: Ja, draag je zelf ook bikinis?
4: Ja, nou, ik was een echte bikinidrager.
0: Ja?
4: Tijd ligt een beetje achter me nu.
0: Ja? Is dat ook zo dat je als vrouw boven de 50, zullen we maar zeggen, of 60, geen bikini meer aan mag?
4: Nee, ik vind dat het heel erg wel mag. En ik weet ook niet waarom ik het zelf niet meer doe. Maar
0: nou ja.
4: Ja, ik weet het wel. Ja.
0: Maar het is net zoals dat ze zeggen, je moet geen blote armen meer doen en zo. Weet je? En dat ik ook soms denk van, wat een onzin.
4: Waarom niet?
0: Ja, maar het is dubbel. Je legt jezelf een soort censuur op eigenlijk. Ja. Hè? Maar goed, laten we het hebben over die geschiedenis. De Franse ontwerper Louis Réard, die claimt de peetvader van de bikini te zijn.
4: Ja, hij is in ieder geval de uitvinder van het woord bikini. Er was tegelijkertijd een andere Franse ontwerper die datzelfde jaar ook een bikini lanceerde. Maar die heette de Atoom. En de bikini sprak blijkbaar toch ook meer uit.
0: Het woord.
4: Aan. En de bikini zelf, die was er al hoor. Die bestaat al een paar millennia eigenlijk. Als je echt... terugkijkt. Maar het tweedelige badpak, dat is toch wel echt een naoorlogse
0: Ja, en waarom, waarom noemde hij dat bikini? Behalve dan dat dat een lekker in de mond ligt.
4: Ja, het is, nu klinkt het zo normaal, hè? Dat je denkt, ja. Je weet meteen wat. Ja. Maar toen was dat. Hij noemde het naar de Bikini-atol in de Stille Oceaan. En daar was net, vlak daarvoor hadden ze daar een nucleaire test gedaan. Dus, en hij wilde dus blijkbaar die analogie maken met het inslaan als een bom. En het is blijven plakken, die term.
0: Ja.
4: Het sloeg in als een bom.
0: Het sloeg echt
4: in als een bom.
0: En hoe kwam dat? Want je zei, eigenlijk bestond er voor die tijd ook al wel iets van een tweedelig badpak.
4: Ja, op kleine schaal. En dan gaat het misschien, zeg maar, het was maar een heel kleine groep vrouwen. Echt een beetje jet-set vrouwen aan de Riviera die misschien dat droegen. De meeste mensen droegen een badpak.
0: Ja.
4: Ook dat was natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, zeg maar. Badderen en op stranden rondhangen. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort nieuwe uitvinding.
0: Mm-hmm.
4: En hij sloeg in omdat het natuurlijk veel bloter was dan.
0: Jij begreep dat vooral die navel.
4: En die navel, dat schijnt een heel. want het was ook echt. Er zijn bijvoorbeeld in Hollywood was er een soort code ook tot ver in de jaren 50, 60, waarbij de navel gewoon niet in beeld mocht.
0: Nee.
4: Dat was blijkbaar een hele controversieel lichaamsdeel, zeg maar.
0: Ja. Ik begreep dat die Rea niet eens modeontwerper was, maar een soort auto-ingenieur.
4: Ja, hij was. Hij heeft wel, toen hij op zijn 40ste of zijn 50ste, heeft hij de lingeriewinkel van zijn moeder overgenomen. Ja. Dus hij zat sinds kort in de materie. Maar hij komt uit de auto-industrie en hij was ingenieur. En hij was 50 toen hij met die bikini aankwam zetten. Maar hij had blijkbaar geobserveerd aan de Zuid-Franse kust dat vrouwen, als ze gingen zonnen, dat ze hun badpak aan alle kanten oprolden om zoveel mogelijk bruin te kunnen worden. En hij bedacht een oplossing daarvoor.
0: Dat was ook in die tijd.
4: Ja.
0: En was dat ook meteen een vrij kleine bikini dan?
4: Nou, eigenlijk wel. Als je hem, en het was ook daar. Hij zette het ook echt in de markt als heel klein.
0: Mm-hmm.
4: Hij zei, hij had een soort slogan: een bikini is alleen een bikini als je hem door een trouwring kunt halen.
0: Oh ja, dat was mooi.
4: Zo klein was hij denk ik ook weer niet. Maar nee. Er waren echt vier driehoekjes eigenlijk.
0: Ja, precies. Heel ja. Klein. Ja.
4: Ja.
0: En dat was natuurlijk heel veel bloot ook opeens. Hè?
4: Ja, ja, ja. Hij had ook moeite om bij die show. De gewone modellen wilden de bikini niet tonen. Dus hij heeft een exotic dancer, zeg maar, een soort naaktdanseres van 19 gestrikt, die wilde de bikini wel tonen tijdens de modeshow.
0: Ja. Ja, trouwens, want jij zei net, hij bestond al eerder. En jij weet vast ook wel, ik heb eens een keer op Sardinië heb je van die mozaïeke vloeren. En daar zag je ook meisjes met tweedelige bikinis eigenlijk. Dus dat was al in de Romeinse tijd. Had je dus al iets wat daar in ieder geval op leek.
4: Ja, die waren meer voor sporten.
0: Ja, precies, want die waren ballen aan het overgooien.
4: Ja, ja. Ja. Die waren ook gemaakt van leer.
0: Oh ja? Oh. Maar goed, het sloeg dus in als een bom. Een revolutie was het. En die populariteit nam enorm toe, hè, in de jaren 50. Speelden beroemdheden daar ook nog een rol bij?
4: Nou, een cruciale rol, denk ik. Met name Brigitte Bardot. Die in 1953 al voor promotie van, het was er 17... Tijdens het filmfestival in Cannes verscheen zij in bikini op het strand en werd ze aan alle kanten gefotografeerd. Nou, dat sloeg weer in als een bom.
0: Ja.
4: Want het was nog namelijk niet massaal opgepikt, nog die bikini op het strand. Maar door dat soort beroemdheden die ook in films, Sophia Loren, meerdere actrices die te zien waren.
0: En kan je dan ook zeggen dat er veel verschillende trends zijn geweest de afgelopen 80 jaar?
4: Ja, ja. Die jaren 50 bikinis waren echt nog wel met zo'n hoge broek over de navel.
0: Ja.
4: En van die punten BH's met allemaal padding en het lijkt me
0: vulling erin. Ja. Ja.
4: En eigenlijk jaren 60, 70, met de jeugdcultuur die opbloeide, werd het allemaal kleiner, werd het allemaal die kleine driehoekjes. Er is ook zo'n trend geweest in de jaren 70 van die gehaakte BH's of die gehaakte bikinis. Die natuurlijk niet heel praktisch waren.
0: Nee.
4: De string bikini vanuit Rio de Janeiro.
0: Maar die verdwenen ook weer, die trends.
4: Ja, nou, sommige zijn wel altijd gebleven, denk ik. Ja. Nou, die gehaakte bikinis, die...
0: Nee, die zuigen zich vol met water, volgens mij. Maar toch?
4: En dan, ja, wat een beetje een soort nieuwer ding is... is de bikini die eigenlijk te klein is, waardoor je een underboob... toont.
0: Dat je borsten er een beetje aan de onderkant
4: uitpuilen. Ja.
0: Oké, is dat nu?
4: Ja, dat is nu.
0: Nou, daar zou ik al helemaal niet meer niet geschikt voor zijn, denk ik. En die string, ik denk dat je die in Brazilië nog wel heel veel ziet.
4: Ja, daar zie je alleen maar de string. Ja.
0: En verder heb je natuurlijk ook de monokini.
4: Ja, dat was ook een uitvinding... Ja, dat is eigenlijk doet misschien denken aan de mankini van Borat. Zeg maar zo'n broek met twee... Maar ja, die is nooit op grote schaal...
0: Je hebt ook nog de boerkini.
4: De boerkini, dat is eigenlijk al helemaal geen bikini... want het is meer een soort wetsuit. Die bedekt natuurlijk het hele... Is eigenlijk
0: en dat mocht op een gegeven moment ook gaan niet meer, hè?
4: Nee, in Frankrijk zijn daar strenge regels voor. En volgens mij in publieke zwembaden mag dat niet. En,
0: Zou je nou de bikini 80 jaar later... een symbool van vrijheid kunnen noemen?
4: Ja, is dubbel, hè? Want ja, natuurlijk. Want het is natuurlijk heerlijk om alleen een bikini naar het strand te gaan... in plaats van een hele wollen badpak. Maar... Het is een vrouwenkledingstuk en daar zijn natuurlijk altijd meningen die het verpesten eigenlijk. Dus zowel vanuit de moraalpolitie, maar ook de strengheid die vrouwen zichzelf misschien wel opleggen over hun lichaam. Dat ze inderdaad denken dat ze te oud zijn voor bikinis of niet mooi genoeg. Dus er zitten twee kanten aan. Eigenlijk is het wel een heel bevrijdend kledingstuk. Als je het zo puur zou kunnen bekijken van... wat een heerlijk klein dingetje om aan te hebben. Strand.
0: Ja, maar het is dubbel.
4: Maar het is altijd dubbel.
0: Oké, dankjewel. Stefanie Bottelier. Ja, en hoe staat het Richard van der Made met de voetbal? De Brazilië en de Nooren?
2: Het moment misschien wel van deze wedstrijd. Want Noorwegen is op 1-0 gekomen tegen Brazilië. Een goal van Erling Haaland. Je kon erop wachten. Het is natuurlijk een superspits. Een van de allerbeste van Europa. En hij kopt de bal. Een voorzet vanaf de linkerflank. Heel gaaf. Buiten bereik van de Braziliaanse keeper tegen de touwen. Wint het duel van de verdediger Gabriel. En dan zit hij er heerlijk in voor Erling Haaland. Het is al zijn 6e goal van dit wereldkampioenschap. En we zitten in de 82e minuut. Uitschakeling voor het grote voetballand. Brazilië dreigt nog een minuut of 10 volhouden voor Noorwegen. En dan staan zij op sensationele wijze in de kwartfinales.
0: Oké, dankjewel. Wat een ontknopingen daar allemaal. We gaan luisteren. Ik ga zo meteen praten met Janna Pelsen, maar we gaan eerst naar haar luisteren. Zij is hier. Hartelijk welkom. Zij is altviolist, maar wat ze doet is ze zingt er tegelijkertijd bij. En we gaan dat eerst eens eventjes horen hoe dat klinkt.

0: Ook, ja, ik vind het fijn om te zingen en het te combineren. En wat er dan uitkomt is natuurlijk... Ja, er zijn zoveel dingen mogelijk met die combinatie.
1: Ja, want je bent opgeleid als klassieke altviolist.
0: Ja.
1: Maar dat zingen, kijk, die viool zit heel dicht bij je mond. Dat is denk ik heel moeilijk, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, het is heel moeilijk. Ja, er zitten heel veel studieuren in om dit ten eerste zuiver te krijgen. Enigszins zuiver.
1: Mm-hmm.
0: En je stem en je stembanden maken, die vibreren ook. En de viool trilt ook tegen je keel aan. Dus dat kan elkaar in de weg zitten.
1: Ja. Ik kon niet horen wat je zong. Wat voor taal was dat?
0: In het begin zong ik in het Nederlands.
1: Ja, dat heb ik niet. Maar later.
0: Later was het een gefantaseerde taal. Dus in het moment bedenk ik gewoon de woorden. Het zijn eigenlijk klanken die op woorden lijken. Maar het betekent helemaal niks.
1: Nee?
0: Nee.
1: Want je denkt, straks gaat ze vragen wat het betekent.
0: Nee.
1: Hoe wordt er eigenlijk tegen jou aangekeken door mensen uit de klassieke muziekwereld?
0: Toch wel met verwondering. Ze hebben veel respect voor dat ik eigenlijk aan het multitasken ben.
1: Het wordt experiment in hun ogen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, en dat ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties.
1: Ben jij eigenlijk de enige die dit doet?
0: Nee, er zijn meer mensen, maar het is niet iets wat heel gebruikelijk is.
1: Goed, je bent hier omdat er gisteren een nieuwe voorstelling van je in première ging. Hè? Want ik heb wel in Bimhuis treed je ook op. Dat is een beetje jazzy met allerlei verschillende andere muzici. Maar je hebt een voorstelling gemaakt, Krie. Die is in première gegaan. En je had een prijs gewonnen en daarom kon je hem maken. Hè?
0: Ja.
1: Vertel eens.
0: Nou, de Keep an Eye Foundation geeft ieder jaar aan Festival Wonderview een productieprijs. En dan mag het festival een artiest uitzoeken. En dan laten ze eerst een stuk of 5 artiesten een pitch doen.
1: Ja.
0: Over wat ze dan zouden
1: willen
0: maken als ze het zouden winnen. En ze hebben mij dus gevraagd om iets te pitchen.
1: En wat had je gepitcht?
0: Mijn idee was om een voorstelling te maken, een duo-voorstelling tussen mij als zingende altviolist en een poppenspeler, Alexander Brouwer.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het mij gewoon heel leuk leek om een voorstelling voor alle leeftijden te maken met muziek en poppenspel.
1: Ja, en hij is zelf niet een pop, hij heeft een pop eigenlijk in zijn handen, hè?
0: Ja, dus hij heeft is eigenlijk zo'n schuimpop, geen marionet, maar een handpop. Die beweegt hij en zodoende komt de pop tot leven.
1: En welke rol speelt die pop dan in de voorstelling?
0: De pop is de vreemdeling in deze voorstelling. Dus Alexander en ik zijn eigenlijk een team samen. En wij ontdekken die pop. En,
1: de ander is dat?
0: De ander, ja, de vreemde.
1: Het is een geëngageerd voorstelling.
0: Ja, het gaat over de dynamiek tussen ons kent ons en de vreemdeling. En hoe ga je ermee om?
1: Daarom hebben jullie ook klompen aan.
0: Ja, wij representeren de Nederlandse samenleving een beetje.
1: Ja. Je had het natuurlijk ook misschien kunnen doen met een danser.
0: Ja, daar heb ik ook over nagedacht.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik word altijd heel erg gegrepen door poppenspel. Zowel kinderen als volwassenen gaan echt geloven in het karakter van de pop, als die eenmaal tot leven komt.
1: Terwijl je ziet die pop, want ik heb een opname van die voorstelling gezien, maar je ziet die danser ook nog steeds.
0: Ja, precies. Dus de poppenspeler.
1: Het is niet zo dat de danser verdwijnt achter de pop.
0: Precies, hij heeft ook echt een eigen rol. Ja, dus eigenlijk staan we met z'n drieën op het podium.
1: Ja. Want ja, als die pop is dus de ander.
0: Ja.
1: En wie ben jij dan? Hoe gebruik jij jouw instrument om jouw rol dan te vertolken?
0: Nou ja, mijn rol is eigenlijk degene van verbinder. Dus met de muziek probeer ik de dynamiek tussen de poppenspeler en de pop. Ik probeer ze eigenlijk weer met elkaar te verzoenen. Want het gaat even fout.
1: Ja.
0: Gaan vechten en moeten eigenlijk niks van elkaar hebben. En met mijn muziek breng ik ze weer bij elkaar.
1: Is het voor het eerst dat je echt een voorstelling maakt? Want
0: eigenlijk wel. Ja. Helemaal vanaf scratch. Vanaf het concept tot het maken. Ik heb het samen met de poppenspeler gemaakt uiteindelijk. We hebben ook Beppie Blankert. Die heeft de eindregie gedaan. En er is ook een kostuumontwerper, Sergio Cruz,

0: Je vond het niet genoeg om muziek te maken alleen.
1: Precies. Ja, nou ja, ik speel deze muziek ook wel eens gewoon solo, alleen.
0: Ja.
1: Maar het is wel eenzaam op het podium. Ja. En een medespeler is toch wel, of een medebeweger.
0: Dat heb je ervan als je alles alleen wil doen, hè?
1: Precies, ja. Nee, dat is mij toch te eenzaam. Ja. Ja.
0: En smaakt het naar meer?
1: Zeker, ja. Het smaakt zeker naar meer.
0: Ik weet niet, gaan we nog naar de voetballer? Nog even? Ja. Nee, er is een voetbalwedstrijd aan de gang. Dus ik wilde even weten of we daar nog even naartoe gaan. Hé, hey, Janna Pelsen, dank je wel. Dus hartelijk gefeliciteerd met de prijs.
1: En
0: nou, ik ben benieuwd naar wat je verder allemaal nog ons gaat brengen in je toekomstige carrière. Ja, we moeten nog even weten hoe het afgelopen is, Richard van der Made, daar tussen de Nooren en Brazilië.
2: Ja, het is niet zomaar een wedstrijd. Erling Haaland maakt zijn tweede. En Noorwegen gaat Brazilië uitschakelen. Het grote Brazilië op dit wereldkampioenschap. En dat zal ongelooflijk pijn doen bij miljoenen Brazilianen. Wat is het een fenomeen, deze Erling Haaland. 7 doelpunten heeft hij nu gemaakt. Noorwegen gaat naar de kwartfinales.
0: Oké, dankjewel. En dan hebben we nog een leuke verrassing. En dat heeft ook iets te maken met dat voetballen.
3: Het is 11:55.
0: Om 14:00 vannacht speelt Engeland in en tegen Mexico in het Estadio Azteca. Een stadion op 2240 meter boven zeeniveau. Vooral de Engelsen schijnen te worstelen met dat hoogteverschil. En een bekend blauw pilletje zou wel eens uitkomst kunnen bieden. Uroloog Herman Lelieveld, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, de bondscoach van de Engelsen kreeg het weekend de vraag of hij zijn spelers Viagra gaat geven. Helpt dat tegen hoogteziekte?
4: Nou, ik denk dat het een grapje is van de vraagsteller. Het helpt niet tegen hoogziekte. Integendeel, het wordt er nog erger van.
0: Oh, maar waarom werd die vraag dan gesteld? Dat moet toch ergens vandaan komen?
4: Ja, precies. Nou, het is bekend dat Viagra de bloedvaten in het lichaam kan verwijden, met name die van de penis. Dus het idee was eigenlijk dat het ook de bloedvaten in de longen zou verwijden en daardoor de zuurstofopname zou verbeteren. En dat is nou juist iets wat die Engelsen hard nodig hebben ten opzichte van de Mexicanen, die er al lang aan gewend zijn, maar en de Engelsen niet. Die hebben geen hoogtestage gehad, dus hun bloed is daar niet aan gewend. Op deze hoogte is er duidelijk minder zuurstof in de ijlere lucht.
0: Ja, dus het zou kunnen
4: helpen.
0: Dus dat
4: helpen. Was de reden om te denken dat het zou kunnen werken.
0: Ja, maar het zou toch kunnen werken dan, of niet?
4: Ja, zou je zeggen, maar op die hoogte met dit middel zullen die bloedvaten echt onvoldoende verwijden om enig verschil te maken. En daarbij komt dat zij provoceren de bijwerkingen die al bij hoogziekte opkomt, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid. Maar ik denk niet dat hij die coach de Engelse met een erectie het veld op zal sturen. Bovendien moet je realiseren dat Viagra alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Ja. En ik zie ze dat op het veld helemaal niet verrichten.
0: Oké, hartelijk dank, uroloog Herman Lelieveld. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Het Oog. Zometeen gaat deze zender hier verder met Wat Blijft. Daar in gesprek met Katelijn Blok, hè, historicus. En morgen dan is er natuurlijk weer een oog. En dan zit hier, Shaila Sital Singh. Ik wens u nog een mooie nacht. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Ik heb moeite met small talk houden.
1: Hoe voer je een gesprekje over niks?
2: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
0: Verdieping bij het nieuws.
3: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
4: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands dat lacht.
3: Doe normaal.
5: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer.
1: Is niet veel.
0: Elke dag een factcheck.
6: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
13: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.